0: Lang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
4: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
3: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
5: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
3: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
8: 7:03. Een hele goede morgen. Je luistert weer naar de Oogochtendshow. Alexander Temeer ben ik. En naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Alexander.
8: Goedemorgen. Laten we eens even beginnen met de koppen van het Oogradio Nieuws.
9: Die heb ik voor je. Expositie All Cops R komt naar Groningen. Neerslagtekort in Groningen neemt toe. En Groningen en Drenthe strijden met India om het WK wielrennen in 2032.
8: Zo meteen om 7:30, meer daarover. Dan de verkeerssituatie op de Groningse wegen. Kan ik heel kort over zijn. Het is rustig, niks te melden. Ook op het spoor rijdt het helemaal lekker door. Dus ik zou zeggen, blijf lekker thuis vandaag. Nee, je kunt gewoon de weg op en waarschijnlijk kom je op tijd.
9: Je kunt ook wel thuis blijven, dat is geen punt.
8: Maar. Zeker weten, ja. Daar ga ik me verder niet mee bemoeien. Jan, wij gaan eventjes aftrappen met toch best wel... toch echt wel ver van je bedshow, maar heftig onderwerp.
9: Ja, het heeft een bepaalde uitstraling. Oftewel, het gaat over kernwapens. Ja. En die hebben we natuurlijk al een keer gebruikt in Hiroshima en Nagasaki. En het enige anti-kernwapensmonument waar een herdenking plaatsvindt in Nederland staat in Groningen. En gisteren was dat zo. Daar gaan we het zo over hebben.
10: De Oogochtendshow.

0: inmiddels toch wel een old sensation van In Excess uit 2000 al.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, dan naar gisteren. Op het Emmaplein vond gisteren de jaarlijkse herdenking plaats van de kernwapenbombardementen op het Japanse Hiroshima en Nagasaki, natuurlijk in 1945.
2: Ja, want op het Emmaplein staat namelijk het enige anti-kernwapenmonument van ons land. De herdenking is ook een oproep aan Den Haag. De organisatie vindt dat onze regering werk moet maken van de ondertekening van het verdrag inzake het verbod op kernwapens. Dat is inmiddels door 100 landen ondertekend, maar de regering weigert dat tot nu toe. Vanwege het lidmaatschap van de NAVO en de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op de militaire vliegbasis Volkel. Je hoort een van de sprekers, Dirk Hogekamp. Hij is van NVMP Artsen voor Vrede. Een organisatie die waarschuwt voor de gevolgen van een kernaanval.
3: Omdat we niet moeten vergeten dat we nog steeds in een nucleair tijdperk leven. Hiroshima en Nagasaki zijn de eerste steden die zijn gebombardeerd door een atoombom. En gelukkig nog steeds de laatste. Maar het gevaar is niet geweken. Er zijn nog meer dan 12.000 kernwapens in de wereld. En wereldwijd zien we ook steeds meer escalatie. Dus het gevaar dat er per ongeluk of door escalatie in oorlog nog een keer tot gebruik van kernwapens komt, blijft aanwezig zolang er kernwapens zijn. En de enige alternatief is een kernwapenvrije wereld.
4: Ja, we hebben hier in Nederland ook kernwapens. Weet jij om hoeveel dat gaat?
3: Ja, dat gaat om ongeveer 20. Afgelopen maandag heb ik ook nog gedemonstreerd bij Volkel uit protest tegen de kernwapens daar. Dat zijn Amerikaanse kernwapens. Daar heeft Nederland niks over te zeggen. Behalve dat als Trump op zijn grote rode knop drukt, dat Nederlandse piloten dan die bom moeten afwerpen.
4: Hoe is dit interessant voor jou en hoe ziet de toekomst daarvoor eruit?
3: Ja, goede vraag. Dat begon tijdens mijn studententijd, toen een Amerikaanse arts langskwam. En die tegen ons studenten zei, dit is eigenlijk zo'n erfenis waar jullie niet om hebben gevraagd, die al opgelost had moeten worden. Nu heel erg kan je wakker liggen van de klimaatcrisis. En terwijl die op ons afkomt, of erin zitten, hebben we nog eigenlijk altijd het probleem van de kernwapens niet opgelost. En dat heeft mij wel heel erg aan het denken gezet. Ik heb daarna ook in de jaren overlevenden ontmoet van Hiroshima en Nagasaki. En als je weet wat het betekent om te leven met deze dreiging, dan kan je niet meer niks doen. Er zijn 9 landen in de wereld met kernwapens. 90% van alle kernwapens zijn in handen van de Verenigde Staten en Rusland. Als die landen met elkaar in een conflict komen waar kernwapens gebruikt worden, dan is dat het einde van de mensheid. Maar ook bij een klein conflict tussen bijvoorbeeld India en Pakistan, die hebben allebei kernwapens, ook hebben dit jaar ook weer nog strijd gehad over Kashmir. Zouden die daar 100 kernwapens uit hun arsenaal gebruiken, dan heb je het over nog in 1% van alle kernwapens wereldwijd. Dan komt er toch al zoveel as hoog in de atmosfeer terecht, dat je de zon de aarde niet kan bereiken en dat je die nucleaire winter hebt. Dat waarschijnlijk 2 miljard mensen omkomen van misoogsten.
2: Je hoorde Dirk Hogekamp van NVMP Artsen voor Vrede over de herdenking van de kernwapenbombardementen op Hiroshima en Nagasaki. De bijdrage was van Marco Hamminga. En die NVMP, want dat is een hele mooie afkorting, dat is Artsen voor Vrede, zoals het nu genoemd wordt, is opgericht in 1969 als de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie. En polemologie staat voor de wetenschap van oorlog en vrede.
0: Jeetje, nou, gelukkig heeft het een ontzettend leuke naam, want van de boodschappen van deze man word je natuurlijk niet heel erg vrolijk.
2: Niet blij van, nee.
0: Nee, nou ja, de boodschap van deze
2: ja,
0: man.
2: Nee,
0: ja, absoluut. Nou ja, we blijven nog even bij het thema van de atoombom, want wist je dat de grootste strandhit van 1983 daar stiekem ook over gaat? Onder deze vrolijke melodie die je hoort zingt Rigera namelijk over een ontplofte atoombom en een radioactief strand. Insmeren heeft geen zin meer en je hoeft niet bang te zijn voor de vissen, want die zwemmen niet meer rond. Een bizar contrast. Dit is Vamos a la Playa.

0: Ja, Teddy Swims. En dat is maar goed ook, want vandaag is het bewolkt met soms een buitje. Het wordt 21 graden bij een zwakke westelijke wind. Ja, ja, dat voelt nou niet echt als hoog zomerweer.
1: Nee, maar, maar goed. Maar
0: volgens mij gloort er nog wel hoop aan de horizon.
2: Het wordt weer warmer, wordt er gezegd, dus het komt wel weer terug. Helaas, een beetje erg warm ook weer.
0: Nou goed, we horen het van Johan zo meteen om 8:50. Want Johan die gaat dan eventjes ertussenuit.
2: Nee, maar dat moet kunnen. Maar dan, het weer blijft toch wel komen, dus warm wordt het toch wel. Hoe het ook is, komende week moet je ook met andere dingen rekening houden. Namelijk met werkzaamheden. Ja, het is weer eens raak. Meld onze eigen website van Oognieuws. De Herningweg, een lastige naam vind ik, is van 11 tot en met 21 augustus deels dicht door werkzaamheden aan bushaltes. Auto's en bussen moeten omrijden. En de halte en PNR Euroborg is tijdelijk helemaal buiten gebruik. De Bouwmabrug is vanaf 10 tot 17 augustus helemaal afgesloten voor een nieuw wegdek. Houd dus rekening met omleidingen. En bij die brug geloof ik dat fietsers en voetgangers er wel langs kunnen. Maar ja, het autoverkeer dus niet. En dat is allemaal in hetzelfde hoekje. Dus je zult daar even een paar bordjes moeten volgen met van die pijltjes erop. Als je er zin in hebt, is een andere route die je dan moet nemen. Naar het centrum namelijk. Want Gerard Joling komt het jubileum van Bar Players vieren. De droom van Anita komt uit. Staat op Sikkom. Ja, Bar Players bestaat namelijk 40 jaar. 15 jaar geleden sprak Anita Makken, want die runt dat blijkbaar, in een interview één grote wens uit. Ooit moest Gerard Joling optreden in Bar Players. Ja, het artikel hangt dan sinds die tijd al ingelijst naast de bar. Maar op 11 oktober tijdens het 40-jarig jubileum van de Groningse feestkroeg komt haar droom eindelijk uit. En voor haar betekent dat
1: kippenvel.
2: Je moet van hem houden. Maar als het dan weer zo warm is, ja, oktober, weet ik niet.
0: Nee, niet helemaal. Het is niet helemaal tropisch. Maar Gerard, die heeft daar gewoon een ticket voor.
2: To the tropics.

0: tot zover Gerard Joling. Ticket to the Tropics, dat is niet nodig. Een ticket to Groningen, daar kom je er helemaal mee.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: En dat is mooi, want wij gaan verder met muziek uit Groningen. Het nummer Tijgenbloek van Vilanch heeft een sample uit het Groningse muziekverleden. Het is een sample uit het nummer Easy Making Love van Gigi Deluxe, dat een voorbode vormde van het Groningse springtij eind jaren 70. En dat allemaal gegoten in vrolijk en melodieuze hiphop. Dat is Tijgerbloed en je hoort hun nieuwste hit Vilanis.
1: Hoog Radio Stadsplaat.

gestalt en op het gemeen. Zo is er genoeg voor iedereen. Zo is er genoeg voor iedereen, ja. Yeah.

0: De nieuwste hit van Tijgerbloed hoorde je dus hier bij het Geluid van Groningen.
1: Het Geluid van Groningen.
0: Dat zei ik ook.
1: Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 19:30. Mijn naam is Jack Hoistra met het nieuws uit Groningen. Hoe snel vormen we een oordeel over iemand? Die vraag staat centraal in de expositie All Cops Are van kunstenaar Juri Veerman, die vanaf dinsdag 18 augustus te zien is in de A-kerk. In deze expositie All Cops Are laten politieagenten zich op straat beoordelen door willekeurige voorbijgangers. Eerst dragen ze hun eigen kleding, daarna hun politieuniform. De titel van de expositie verwijst naar de bekende leus All Cops Are Bastards, ACAB. Oftewel, alle politieagenten zijn klootzakken. Een slogan die werd gebruikt door hooligans, krakers en ook door de politie zelf. Veerman wil met deze video's en kunst bezoekers uitnodigen om na te denken over hun vooroordelen, over stereotypering en de manier waarop we naar elkaar kijken. Voor het maken van de expositie heeft Veerman samengewerkt met de politie. Een feestelijke opening vindt plaats op maandag 17 augustus vanaf 4 uur. In Groningen wordt het steeds droger, maar de situatie is nog altijd beter dan in de rest van Nederland. Het neerslagtekort is nu 180 mm, terwijl het landelijk gemiddeld zo'n 264 mm is. Vooral het westen en zuidwesten hebben veel last van de droogte. Om het grondwater op peil te houden voert waterschap Noorderzijlvest water aan uit het IJsselmeer. Ondanks de lagere waterstand is er nog genoeg water beschikbaar en in andere delen van Nederland zijn al strengere maatregelen nodig. Volgens KNMI is er na het weekend van 15 augustus weer meer kans op regen. De kans dat Groningen en Drenthe over 6 jaar het WK wielrennen mogen organiseren is een stuk groter geworden. India is nu nog de enige overgebleven andere kandidaat. Dat melden diverse media. Voorzitter David Lapartient van internationale wielerkoepel UCI heeft tegenover verschillende internationale wielerkanalen bevestigd dat er nog 2 kandidaten over zijn voor de organisatie van het WK wielrennen op de weg in 2032. Groningen en Drenthe hadden eerder dit jaar bij de UCI al een bid ingediend. Ook India is dus kandidaat. Andere kandidaten waren Colombia en Mexico en die zijn inmiddels afgevallen. Volgende maand wordt bepaald welk land de organisatie op zich mag nemen. Groningen en Drenthe hebben enige ervaring met grote wielerevenementen. Drenthe organiseerde in 2023 het EK op de weg en in Groningen vond in 2002 de startplaats van de Giro, de Ronde van Italië. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking en er valt soms een buitje. Het wordt 21 graden bij een zwakke westelijke wind met een windkracht 2.
0: Gaan we even door met het verkeer. Het is rustig op de Groningse wegen. Niet echt heel erg veel te noemen rondom de Peters Campus Singel. Bij het UMCG begint de eerste drukte toe te nemen. En ook de parklaan in de stad toont een heel klein beetje drukte. Maar ik denk dat het niet echt een naam mag hebben. En ik heb er toch eigenlijk al veel te veel aandacht aan besteed. Dus Jan, ik stel voor dat we gauw maar weer doorgaan. Waar gaan we het zo over hebben?
3: We gaan het over water hebben. Maar dan niet het water uit de lucht, wat uit de lucht valt, een regenbuitje. Maar over de Elfstedentocht. Met een waterstofboot.
0: Ik dacht bevroren water.
3: Nee, ze gaan hem niet schaatsen. Dat is ook een beetje vroeg het jaar, ben ik bang. Nee, vader Niek en zoon Jorik, die doen dat omdat ze laten zien dat je heel duurzaam kunt varen, maar ook omdat ze geld willen ophalen voor de aandacht voor MS, oftewel multiple sclerose.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Alicia Keys.
1: Oh ja.
0: En No One. En daarvoor hoorde je nieuwe plaat van Bruno Mars, On My Soul.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Vader Niek en zoon Jorik van Prooien, dat is de naam, uit het Groningse Scharmer, varen op dit moment de Elfstedentocht. En dat doen ze niet op ijs, nee, dat doen ze op water. En ook op waterstof.
3: Ja, want een beetje bootje op het ijs kom je niet verder. Ze doen dat zonder onderweg bij te tanken. Pardon. De 40-jarige Niek en de 15-jarige Jorik willen met de tocht per sloep zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar de ziekte MS. Hiermee willen ze laten zien wat duurzame techniek mogelijk maakt, maar ze willen ook aandacht vragen, dus voor MS. De vriendin van Niek en haar moeder hebben MS en dat beperkt hen in hun dagelijkse leven. Niek en Jorik zijn beide gek op techniek. Zo'n lief deed al mee aan de Young Solar Challenge, waarbij hij met zijn eigen team een boot op zonne-energie bouwde en daarmee de Elfstedentocht voer. En dat bracht hem op een idee, vertelt vader Niek.
4: We waren met ons gezin aan het varen en ik zei van, nou ja, met deze boot kunnen we ook wel eens de Elfstedentocht varen. En Jorik, mijn zoon, die zei direct, ja, waarom niet, gaan we doen. Dus toen dacht ik, oh, dat had ik niet bedacht. Toen hebben we besloten om het gewoon te gaan doen. En we moesten natuurlijk wel een goed doel aanhangen om ook het geld daarvoor op te kunnen halen. Ja, en omdat in onze familie MS voorkomt, hebben we ook besloten heel snel om het voor het MS-fonds te gaan doen.
5: Wat is bijvoorbeeld jullie streven?
4: Ja, natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen. Dat is een beetje een open deur. Maar we proberen 10.000 euro op te halen voor het fonds en de tocht in 2 dagen te varen.
5: En hoe gaat die tocht er dan precies uitzien?
4: Nou, we beginnen in Leeuwarden, om 6 uur in de Zwette Haven. Dus we staan heel vroeg op. En dan varen we tot 1 uur of 11. Gaan we even slapen, een paar uurtjes. En dan vrijdagochtend om 6 uur weer verder vanuit Harlingen. En dan hopen we om 6 uur 's avonds aan te komen op de Bonkenvaart in Leeuwarden.
5: Hoe lang zijn jullie hier nou eigenlijk mee bezig geweest?
4: Deze boot heb ik samen met een aantal bedrijven gemaakt. Ze hadden mij gevraagd om het wat verder te verbeteren. Het besturingssysteem wat erop zit. Nou, daar zijn we, denk ik, al met al ongeveer 2 jaar mee bezig geweest. Vanaf het begin, dat waren studenten, afstudeerders die ermee waren begonnen, totdat het nu echt een goed varend product is geworden. Ja, en met de actie zelf zijn we nu, ik denk, 4 of 5 maanden zijn we bezig.
5: Dus begrijp ik dan goed dat soort van de boot, die was er al, en toen kwam je met het idee om de Elfstedentocht te doen?
4: Ja, dat klopt. Ja. Ja, we waren al een paar keer gewoon met gezin aan het varen geweest. Want het is wel onze eigen boot, gelukkig. Dus we kunnen ermee doen en laten wat we willen en wat we leuk vinden. En we gebruiken hem heel vaak gewoon voor tochtjes.
5: Op waterstof, waarom waterstof?
4: Dat is een goede vraag. Je zou kunnen zeggen van als je ver wil varen, dan zet je er meer accu's in. Dat is zeker een optie. Waterstof heeft voordelen wanneer het bijvoorbeeld aankomt op gewicht. Het gewicht van deze tank en de omvormer, dat is veel lager dan wat de accu's zouden wegen. En accu's die hebben toch ook wel de bijzondere metalen die erin zitten. Het lithium wat daarvan nodig is, wat niet zo heel erg goed beschikbaar is.
5: En kan er nou ook nog iets misgaan?
4: Ja, het kan ontploffen, maar ja, dat is niet zo erg. Maar voor de rest, het is een hele stevige boot van aluminium, dus die kan wel tegen een stootje.
3: Ja, je hoorde Niek van Prooien kort voor hun Elfstedentocht op waterstof. Ik moet er wel op lachen. Ja, hij kan ontploffen. Ja, daar vaart hij niet echt lekker meer. Maar goed. Niek benaderde de bedrijven om de tocht te sponsoren. En daar bleek veel belangstelling dus voor te zijn. Vader en zoon zijn gisterochtend dus om 6 uur vertrokken, zoals je me hoorde vertellen, vanuit Leeuwarden. En ze hopen vanavond te finishen op de Bonkenvaart. Eindstreep van de Elfstedentocht. Iedere donatie gaat ook rechtstreeks naar het Nationale MS-fonds. En helpt mee om onderzoek naar MS mogelijk te maken. Denise Overkleef maakte deze bijdrage. En ja, dat is het noordelijke deel. Moeten ze nu nog varen. Hè? Dus echt dat stukje van Harlingen omhoog naar Dokkum en weer terug dan helemaal naar de Bonkenvaart.
0: Jeetje, nou, we wensen ze veel succes. En nou, hopelijk staat er ergens onderweg nog een kop warme soep voor jullie.
3: Ja, en
0: klaar.
3: Met Bart Liem even een appeltje.
0: Ja, precies.
3: Ja.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Martin, living la vida loca, living the crazy life, hoor je hier bij het geluid van Groningen.
1: Ik geloof dat je wordt
2: wakker met een ochtendshow.
0: Zo raar accentje bij opzet.
1: Ja, dat doe je zelf.
0: Ik kan het niet helpen. Jan, laten we maar eventjes collega, redacteur Floris Meiborg is goed voor ons vanmorgen bezig geweest. En waar kwam die op uit, Jan?
3: Nou, onder andere als je het over accentjes hebt. De omroep is onvermurfbaar, Sikkel meldt dat. Dat gaat over RTV Noord. Ik weet niet of ze daar in het Gronings commentaar gaven, maar ze gaven in ieder geval radioverslag van FC Groningen. En veel mensen zijn boos, want hoofdredacteur Marcel Geloof zegt ook dat de keuze nodig is. Maar ja, dat radio live gebeuren voor Groningen, ja, dat is dus weg. Want volgens hem moet de omroep meer inzetten op online, omdat daar het grootste deel van het publiek zit. Met een beperkt budget moeten er keuzes gemaakt worden. FC Groningen blijft belangrijk en krijgt nog steeds veel aandacht via tv, radio, podcast en een live blog. Ja, Geloof benadrukt dat RTV Noord er is voor alle inwoners, niet alleen voor voetbalfans. Hij begrijpt de kritiek, maar vindt dat de omroep moet meegaan met hoe mensen tegenwoordig nieuws volgen. Dus jij, dus het radio live verslag van de wedstrijden van Groningen is niet meer zometeen.
0: Ja, heel jammer voor veel mensen.
3: Ja, en dus, ik weet niet of dat met een accent, Gronings accent gebeurt of in het groot, hoog Nederlands.
0: Nou, zo te zien gebeurt het niet meer.
3: Nee, dus daar heb je geen last meer van.
0: Tenminste, op de radio dan.
3: Nee, oké.
0: We blijven even bij FC Groningen.
3: Ja, precies.
0: Want FC Groningen is namelijk een olievlek. Nog even, en ze moeten het Heerenveenstadion erbij halen als uitvalsbasis. Dat lezen we op RTV Noord, waar vroeger de lege groene stoeltjes in de Euroborg onderwerp van gesprek waren. Kent FC Groningen nu een ongekende populariteit. Voor komend seizoen zijn ruim 13.500 seizoenskaarten verkocht en staan meer dan 6.000 supporters op de wachtlijst. Volgens supporterscoördinator Henk Niemeijer is die groei aan de na de coronaperiode ingezet en zelfs door de degradatie verder versterkt.
3: Oh.
0: Ja, de seizoenskaarthouders komen vooral uit Groningen en Drenthe, maar ook uit Duitsland en zelfs Zwitserland.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
4: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
3: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
5: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
3: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: 8:04. Hele goede morgen. Mijn naam is Alexander Temeer. Naast mij zit Jan Kooistra die zijn koptelefoon nog even opzet.
2: Ja, ik zag niet zoveel.
1: Nee, dat heb je af en toe. Dan moet je de koptelefoon even op. En tegenover mij zit de bureauredacteur vers van de pers, Floris Meiborg. Ja. Goedemorgen, Floris. Die is hartstikke hard voor ons op zoek naar het laatste nieuws. Dat hoor je zo meteen van hem allemaal rond 7:50. Ja. Nog eventjes, maar wij gaan eerst eens even kijken naar het grote nieuwsbulletin van 8:30. Jan, en wat staat daar allemaal in?
3: Nou, onder andere expositie All Corps R komt naar Groningen. Een neerslagtekort in Groningen neemt toe. Ja, en we strijden met Drenthe samen, Groningen en Drenthe dus, voor het WK wielrennen. Ja, en met India, dat wou ik net zeggen. Voor het wielrennen WK in 2032. Doe het nog even in de talk.
1: Daar horen we zometeen rond 8:30 meer over. We blijven even op de weg. De verkeersinformatie in Groningen. Het is inmiddels een klein beetje drukker geworden. Het mag nog niet helemaal een naam hebben. De Vakketweg Verschuurlaan. Dat is dan de Verlengde Herenweg. Daar is het wat drukker. Ja, natuurlijk de Parkweg. Dat is standaard, 's ochtends vroeg. Ook de Peterskampersingel rondom het UMCG is wat drukker. De Sondweg over het water heen. Daarbij de IKEA. Ook daar lijkt het stil te staan. En tot slot in Paddepoel op de welbekende plekken. Ook daar is het wat drukker dan dat het normaal gesproken. Nee, het is gewoon druk. Ik doe veel te moeilijk. Op het spoor gaat het verder helemaal goed. Dus Jan, ik stel voor dat we ook direct verder gaan. En we gaan het zo hebben over iets wat 81 jaar geleden niet zo goed ging.
3: Nee, ook dat. Maar het is bij de Vondellijn kon ons door een ongeluk komen. Lees ik in op P2000. Dus je kunt daar misschien even wat langer stilstaan.
1: Dan moet je wellicht even de Vondellaan zien te vermijden.
3: Maar we gaan het over de herdenking hebben natuurlijk van de enige keer. En wat zometeen onze spreker in het artikel zegt, ook de laatste keer van een bombardement
1: dat
3: van
1: weet
3: een
1: je
3: kernwapen. Nee, maar hopelijk zei hij ook.
1: Oh, zo, sorry. Ja,
3: ja nee. Maar dat is de eerste keer was Hiroshima en Nagasaki. En dat werd inderdaad gisteren herdacht.
4: De Oogochtendshow.

0: Rin Bailey Ray. En Put Your Records On daarvoor Shaboozy en Borson.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Op het Emmaplein hier in de stad vond gisteren de jaarlijkse herdenking plaats van de kernwapenbombardementen op het Japanse Hiroshima en Nagasaki in 1945.
2: Ja, en op het Emmaplein staat namelijk het enige anti-kernwapenmonument van ons land. De herdenking is ook een oproep aan Den Haag. De organisatie vindt dat onze regering werk moet maken van de ondertekening van het verdrag in zaken het verbod op kernwapens. Het is inmiddels door 100 landen ondertekend, maar de regering weigert dat tot nu toe vanwege het lidmaatschap van de NAVO en de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op de militaire vliegbasis Volkel. Je hoort een van de sprekers, Dirk Hogenkamp. Hij is van NVMP, Artsen voor Vrede, een organisatie die waarschuwt voor de gevolgen van een kernaanval.
3: Omdat we niet moeten vergeten dat we nog steeds in een nucleair tijdperk leven. Hiroshima en Nagasaki zijn de eerste steden die zijn gebombardeerd door een atoombom. En gelukkig nog steeds de laatste. Maar het gevaar is niet geweken. Er zijn nog meer dan 12.000 kernwapens in de wereld. En wereldwijd zien we ook steeds meer escalatie. Dus het gevaar dat er per ongeluk of door escalatie in oorlog nog een keer tot gebruik van kernwapens komt, blijft aanwezig zolang er kernwapens zijn. En de enige alternatief is een kernwapenvrije wereld.
4: Ja, we hebben hier in Nederland ook kernwapens. Weet jij om hoeveel dat gaat?
3: Ja, dat gaat om ongeveer 20. Afgelopen maandag heb ik ook nog gedemonstreerd bij Volkel uit protest tegen de kernwapens daar. Dat zijn Amerikaanse kernwapens. Daar heeft Nederland niks over te zeggen. Behalve dat als Trump op zijn grote rode knop drukt, dat Nederlandse piloten dan die bom moeten afwerpen.
4: Hoe is dit interessant voor jou en hoe ziet de toekomst daarvoor eruit?
3: Ja, goede vraag. Dat begon tijdens mijn studententijd, toen een Amerikaanse arts langskwam. En die tegen ons studenten zei, dit is eigenlijk zo'n erfenis waar jullie niet om hebben gevraagd, die al opgelost had moeten worden. Nu heel erg kan je wakker liggen van de klimaatcrisis. En terwijl die op ons afkomt, of erin zitten, hebben we nog eigenlijk altijd het probleem van de kernwapens niet opgelost. En dat heeft mij wel heel erg aan het denken gezet. Ik heb daarna ook in de jaren overlevenden ontmoet van Hiroshima en Nagasaki. En als je weet wat het betekent om te leven met deze dreiging, dan kan je niet meer niks doen. Er zijn 9 landen in de wereld met kernwapens. 90% van alle kernwapens zijn in handen van de Verenigde Staten en Rusland. Als die landen met elkaar in een conflict komen waar kernwapens gebruikt worden, dan is dat het einde van de mensheid. Maar ook bij een klein conflict tussen bijvoorbeeld India en Pakistan, die hebben allebei kernwapens, ook hebben dit jaar ook weer nog strijd gehad over Kashmir. Zouden die daar 100 kernwapens uit hun arsenaal gebruiken, dan heb je het over nog geen 1% van alle kernwapens wereldwijd. Dan komt er toch al zoveel as hoog in de atmosfeer terecht dat je de zon de aarde niet kan bereiken en dat je die nucleaire winter hebt. Dat waarschijnlijk 2 miljard mensen omkomen van misoogsten.
2: Ja, je hoorde Dirk Hogenkamp van de NVMP Artsen voor Vrede over de herdenking van de kernwapenbombardementen op Hiroshima en Nagasaki. De bijdrage was van Marco Hamminga en nogmaals de NVMP, de Artsen voor Vrede. Die organisatie is opgericht in 1969 als Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie. En dat laatste is de wetenschap van oorlog en vrede.
0: Ja, nou, en ik kreeg het behoorlijk benauwd al, zeker van de laatste woorden van dokter Hogenkamp die we hier zo hoorden. En ja, goed. Dan snap je ook wel zeker hoe dat ook in de jaren 80 behoorlijk heeft geleefd. En ja, goed, met dit gevoel in het achterhoofd raakt dit nummer toch wel eventjes heel wat anders. 1982, de Nederlandse Doe Maar. En wat te doen als de bom valt.

0: Kensington. Living 4. Hier. Bij Oog Radio. We kijken even naar het weer. Vandaag veel bewolking met soms ook een buitje. Het wordt 21 graden bij een zwakke westelijke wind. Ja, hoogzomer kunnen we het niet noemen. Meer over het weer precies zometeen rond de klok van 9:10 met Johan Kamphuis. En tot die tijd moeten wij onszelf maar even bezighouden. Dus Jan, gelukkig is onze redacteur Floris hard op zoek geweest naar het nieuws. En hij heeft toch nog wat kunnen vinden. Er gebeurt nog wat.
1: Zeker weten. En dat gaat weer hartstikke mooi. Hij heeft onder andere op RTV Noord gekeken. Daar vond hij uitbetaling in materiële schadevergoeding. De Haan duurde langer dan gehoopt. Het aantal betalingen is in de tientallen. Het zijn zo'n 5000 Groningse BV's gedupeerden. Die wachten nog altijd op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding die vorig jaar met de NAM werd afgesproken. Volgens advocaat Pieter Huytema zijn tot nu toe slechts tientallen dossiers uitbetaald, terwijl veel gedupeerden nog wachten op duidelijkheid over hun aanvraag. De verwachting is dat het aantal uitbetalingen de komende maanden oploopt naar enkele honderden. Ja, het is eigenlijk te zot voor woorden dat dat zo langzaam gaat. Maar goed, alle beste voor die mensen. In de tussentijd, ook op RTV Noord. Ja, die Bert Visser is weer lekker aan de gang. Die start namelijk met een eierbalwedstrijd opnames voor een nieuwe televisieserie. En dat is dus cabaretier Bert Visser, om duidelijk te zijn. Die is gisteren begonnen met de opnames van zijn nieuwe Omroep Max-serie Bert en Breakfast. Oh jee. Op landgoed boerderij Oosterheert in Leek. In de serie runt Visser tijdelijk een bed en breakfast en organiseert hij onder meer een eierbalwedstrijd met 7 deelnemers. Nou, dat wordt een lekker zootje, denk ik.
0: Ja, nou, heerlijk. Nou, iemand heeft ook weer een leuke naam bedacht en daar een programma al bedacht, geloof ik, hè?
1: Nou, vertel.
0: Bert en Breakfast.
1: Ja, nou ja.
0: Nou ja, goed, leuk. Ik ben hartstikke benieuwd. We zullen het ongetwijfeld bij Omroep Max dan gaan zien.
1: Ik hoop dat hij het een beetje serieus doet als ik hem ooit heb pannenkoeken zien bakken. Want dat ging...
0: Het schijnt toch wel een mooie koekenbakker te zijn?
1: Ja, laten we zo zeggen, die kinderen die die kregen hadden wat extra kalk, want de eierschaal zat er ook.
0: Oh ja, ja precies. Nou ja, goed. Gelukkig is de beste man hartstikke grappig.
1: Daarom.
0: Bij Omroep Max dus, wellicht. We gaan het zien. Wij gaan verder met de muziek. Zometeen de Stadsplaats, maar nu Hard and Alone.

0: Zo'n heerlijk bekend pianomelodietje. Al bijna 40 jaar oud, dit nummer. Dan gaan we nu naar een nummer van nog geen jaar oud.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Ja, de Groningse zanger, bijna Groningse zanger Blanks, zet zijn maandelijkse release-reeks voort met alweer de 6e single van het jaar. Knockout heet deze. En met deze track verruilt Blanks romantiek voor rauwe chemie. De track draait om de alles overheersende aantrekkingskracht die je volledig uit balans brengt, verslavend, opwindend en onmogelijk te negeren. Je hoort het allemaal in zijn nieuwste plaat, Knockout van Blanks.
1: Hoog Radio, stap.

0: plaat nummer 6 van dit jaar van Blanks, een Knockout. En dat was het volgens mij ook.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Hoe snel vormen we een oordeel over iemand? Die vraag staat centraal in de expositie All Cops Are van kunstenaar Juri Veerman, die vanaf dinsdag 18 augustus te zien is in de A-kerk. In deze expositie All Cops Are laten politieagenten zich op straat beoordelen door willekeurige voorbijgangers. Eerst dragen zij hun eigen kleding, daarna hun politieuniform. De titel van de expositie verwijst naar de bekende leus All Cops Are Bastards. En oftewel, alle politieagenten zijn klootzakken. Een slogan die werd gebruikt door hooligans, krakers en ook door de politie zelf. Veerman wil met deze video's en kunst bezoekers uitnodigen om na te denken over hun vooroordelen, over stereotypering en de manier waarop we naar elkaar kijken. Voor het maken van de expositie heeft Veerman samengewerkt met de politie. Een feestelijke opening vindt plaats op maandag 17 augustus vanaf 16:00. In Groningen wordt het steeds droger, maar de situatie is nog altijd beter dan in de rest van Nederland. Het neerslagtekort is nu 180 mm, terwijl het landelijk gemiddelde op 264 mm ligt. Vooral het westen en zuidwesten hebben veel last van de droogte. Om het grondwater op peil te houden voert Waterschap Noorderzijlvest water aan uit het IJsselmeer. En ondanks de lagere waterstand is er nog genoeg water beschikbaar. In andere delen van Nederland zijn al strengere maatregelen nodig. Volgens het KNMI is er na het weekend van 15 augustus weer meer kans op regen. De kans dat Groningen en Drenthe over 6 jaar het WK, oftewel wereldkampioenschap, wielrennen mogen organiseren, is een stuk groter geworden. India is nu nog de enige overgebleven andere kandidaat. Dat melden diverse media. Voorzitter David Lapertient van de internationale wielerkoepel UCI heeft tegenover verschillende internationale wielerkanalen bevestigd dat er nog 2 kandidaten over zijn voor de organisatie van het wereldkampioenschap op de weg in 2032. Groningen en Drenthe hadden eerder dit jaar bij de UCI al een bid ingediend. Ook India is dus kandidaat. Andere kandidaten, waaronder Colombia en Mexico, zijn inmiddels afgevallen. Volgende maand wordt bepaald welk land de organisatie op zich mag nemen. Groningen en Drenthe hebben enige ervaring met grote wielerevenementen. Drenthe organiseerde in 2023 het Europees kampioenschap op de weg en in Groningen vond in 2002 de startplaats van de Giro, de ronde van Italië. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking en er valt soms een buitje. Het wordt 21 graden bij een zwakke westelijke wind. Windkracht 2.
0: Gaan we door met de verkeerssituatie. Op dit moment op de Groningse wegen is de drukte wel een klein beetje toegenomen. Sowieso allereerst Parkweg en ook Hoornse Diep. Daar allebei is het de richting de Parkweg. In ieder geval is het druk. Ook de verlengde Herenweg vanaf de Stationsweg in de richting van de Ringweg tot aan de begraafplaatsen. Ook daar staat een stukje file. Dan gaan we naar de Kop van Oost bij de Peterskampersingel. Zoals elke ochtend is het daar druk. Paddepoel op de gebruikelijke plekken, ook daar is het druk. Maar voor de rest lijkt het erop dat je wel behoorlijk goed kunt doorrijden. Ook op het spoor is niks aan de hand. Hier in de regio en ook de rest van het land gaat het goed. Dus ik stel voor dat wij doorgaan, Jan.
2: Ja.
0: En waar gaan we het zo over hebben?
2: Nou ja, kijk, ik wou net zeggen, we hadden net iets over die windkracht 2. Dat is een heel zacht windje. Dan heeft die waterstofboot ook best alle kans dat ze inderdaad vandaag weer aangekomen bij de finishlijn in Leeuwarden. Want Niek en zijn zoon Jorik die varen met een boot die gevoed wordt met waterstof als brandstof. De Elfstedentocht. Dus we gaan zo horen waarom.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: De original. Bad Midler en Beast of Burden hoorde je hier bij Oogradio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Vader Niek en zoon Jorik van Prooijen uit het Groningse Scharmer varen op dit moment de Elfstedentocht en dat doen zij op waterstof.
2: Ja, ze doen dat zonder onderweg bij te tanken. De 40-jarige Niek en de 15-jarige Jorik willen met de tocht per sloep zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar de ziekte MS. Hiermee willen ze laten zien wat duurzame techniek mogelijk maakt, maar ze willen dus ook aandacht voor die ziekte MS hebben. De vriendin van Niek en haar moeder hebben dus MS en dat beperkt hen in hun dagelijkse leven. Niek en Jorik zijn beide gek op techniek. Zoon Lief deed al mee aan de Young Solar Challenge, waarbij hij met zijn eigen team een boot op zonne-energie bouwde en daarmee de Elfstedentocht voer. En dat bracht hem op een idee, vertelt vader Niek.
3: We waren met ons gezin aan het varen en ik zei van, nou ja, met deze boot kunnen we ook wel eens de Elfstedentocht varen. En Jorik, mijn zoon, die zei direct, ja, waarom niet, gaan we doen. Dus toen dacht ik, oh, dat had ik niet bedacht. Toen hebben we besloten om het gewoon te gaan doen. En moesten natuurlijk wel een goed doel aanhangen om ook het geld daarvoor op te kunnen halen. Ja, en omdat in onze familie MS voorkomt, hebben we ook besloten heel snel om het voor het MS-fonds te gaan doen.
4: Wat is bijvoorbeeld jullie streven?
3: Ja, natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen. Dat is een beetje een open deur. Maar we proberen 10.000 euro op te halen voor het fonds en de tocht in 2 dagen te varen.
4: En hoe gaat die tocht er dan precies uitzien?
3: Nou, we beginnen in Leeuwarden, om 6 uur in de Zwette Haven. Dus we staan heel vroeg op. En dan varen we tot 1 uur of 11. Gaan we even slapen, een paar uurtjes. En dan vrijdagochtend om 6 uur weer verder vanuit Harlingen. En dan hopen we om 6 uur 's avonds aan te komen op de Bonkenvaart in Leeuwarden.
4: Hoe lang zijn jullie hier nou eigenlijk mee bezig geweest?
3: Deze boot heb ik samen met een aantal bedrijven gemaakt. Ze hadden mij gevraagd om het wat verder te verbeteren. Het besturingssysteem wat erop zit. Nou, daar zijn we, denk ik, al met al ongeveer 2 jaar mee bezig geweest. Vanaf het begin, dat waren studenten afstudeerders die ermee waren begonnen, tot dat het nu echt een goed varend product is geworden. Ja, en met de actie zelf zijn we nu, ik denk, 4 of 5 maanden zijn we bezig.
4: Dus begrijp ik dan goed dat soort van de boot, die was er al, en toen kwam je met het idee om de Elfstedentocht te doen?
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, we waren al een paar keer gewoon met gezin aan het varen geweest. Want het is wel onze eigen boot, gelukkig. Dus we kunnen ermee doen en laten wat we willen en wat we leuk vinden. En we gebruiken hem heel vaak gewoon voor tochtjes.
4: Op waterstof, waarom waterstof?
3: Dat is een goede vraag. Je zou kunnen zeggen van als je ver wil varen, dan zet je er meer accu's in. Dat is zeker een optie. Waterstof heeft voordelen wanneer het bijvoorbeeld aankomt op gewicht. Het gewicht van deze tank en de omvormer, dat is veel lager dan wat de accu's zouden wegen. En accu's die hebben toch ook wel de bijzondere metalen die erin zitten. Het lithium wat daarvan nodig is, wat niet zo heel erg goed beschikbaar is.
4: En kan er nou ook nog iets misgaan?
3: Ja, het kan ontploffen, maar ja, dat is niet zo erg. Maar voor de rest, het is een hele stevige boot van aluminium, dus die kan wel tegen een stootje.
2: Ja, nou laten we hopen dat hij toch blijft varen. Je hoorde Niek van Prooijen kort voor hun Elfstedentocht op waterstof. Niek benaderde bedrijven om de tocht te sponsoren en daar bleek veel belangstelling voor te zijn. Vader en zoon zijn gisterochtend dus om 6 uur vertrokken vanuit Leeuwarden en hopen vanavond te finishen op de Bonkenvaart. Dat is de eindstreep van de Elfstedentocht. En iedere donatie gaat rechtstreeks naar het Nationaal MS-fonds en helpt mee om onderzoek naar MS mogelijk te maken. De bijdrage was van Denise Overkleeft.
0: Ja, zegt hij even blasé. Ja, zo'n boot kan natuurlijk ontploffen. Ja. Ja. Nee, in zo'n geval mag je hopen dat hij allang gezonken is. Ja.

0: ultieme hit uit 2002. Atomic Kitten, de damesgroep uit Liverpool. En A Tide is High, hier allemaal bij Het Geluid van Groningen. En het is ook high time, zullen we maar zeggen. Want het is alweer 9:10. Dat betekent dat deze oogochtendshow er bijna op zit van deze vrijdag 7 augustus. Maar natuurlijk nooit voordat wij Johan Kamphuis hebben gesproken. Weerman van Oogradio TV. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
2: Hey mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Een bijzonder goedemorgen. Hartstikke fijn dat jij er bent. Ik moet zeggen, vanmorgen toen ik de deur uitstapte, ik heb nog maar even een vestje aangetrokken. Ja. Dat was behoorlijk fris, een beetje vochtig. Is dat een voorbode voor de rest van de dag, Johan?
2: Nou, eigenlijk wel. Het is gewoon fris, hè. 16 graden zijn we niet meer gewend. Het is ook al heel lang geleden dat de temperatuur overdag niet boven de 20 graden uit is gekomen. Ik zit eens even zo in mijn administratie te kijken. Mm-hmm. In ieder geval is dat een behoorlijke poos geleden. En sowieso zijn er maar heel weinig dagen. In juli, even kijken, zijn er maar 3 dagen geweest bij ons. En in de beeld helemaal niet 1. Waarbij de maximum temperatuur niet boven de 20 graden uitkwam. Ja, dat zegt wel iets over deze grote zomer. En wat er nog meer speelt is natuurlijk de droogte. Want van de laatste 36 dagen viel er maar op 31 dagen wat regen. En dan nog minder dan 1 millimeter. Kortom, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het al ruim een maand lang zo goed als droog is. En dat is niet het enige. Het zonnetje maakt ook regelmatig overuren. En dus is er ook nog sprake van behoorlijk wat verdamping. En dat betekent dat wanneer we de natuur in gaan, dat 1 vonkje zomaar een heel groot vuur kan worden. Dus dat blijft voorlopig nog even zo. Hoewel er vandaag wat vochtiger lucht aan wordt gevoerd. En dat danken we aan een hoge drukgebied ten westen van de Britse eilanden. Komt langzaam dichterbij. En lucht rondom dat systeempje zorgt voor af en toe zelfs wat gespetter vandaag. Stofbuitjes noem ik dat ook vaak wel. Er staat heel weinig wind. Af en toe hebben we nog eens een enkel opklaringje. Ja, en de temperaturen die nu, zoals ik al zei, rond de 16 graden liggen, die liggen vanmiddag zo rond 21 graden. Dus waarschijnlijk toch net weer boven die 20 graden. Komende nacht, dan koelt het bij flink opklarende omstandigheden af naar een graad of 10. Ja, dat is natuurlijk heerlijk doorarm, doorslaap weer. En dan gaan we ons opmaken voor een weekend waarbij het hoge drukgebied waar ik het zojuist over had opschuift richting ons land, drogere en warmere lucht aanvoert. We zijn niet anders meer gewend in deze zomer. Dat betekent morgen flinke periode met zon, een paar stapelwolkjes, weinig wind uit het zuidoosten, windkracht 1 tot 2. En de temperaturen lopen alweer op naar een zomerse 25 graden. In de nacht nog altijd prima slaapweer, 13 graden. Zondag wordt het allemaal weer een stuk warmer, 28 tot lokaal. En dan moeten we ook denken aan in de stad de tropische 30 graden weer op de thermometers. Er staat weinig wind, die komt uit westelijke richtingen, zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Maandag draait de wind naar het noordwesten, neemt wat toe, matig, windkracht 3 tot 4. En dan stroomt er vanaf de Noordzee weer koeler lucht ons gebied binnen. Nou ja, koeler, 22 graden. Ik denk dat heel veel mensen daarvan zeggen, nou, lekker. En ook dinsdag 23 graden. Beide dagen is het overwegend of helemaal droog. Misschien maandag een enkel buitje, maar eigenlijk denk ik van niet. En dinsdag, woensdag ook 23, 24 graden. Nou, dan lijkt het alsof we even een paar gewoon tussen haakjes normale zomerdagen gaan krijgen. Maar de zomer van 26 zou de zomer niet zijn, als dat ook maar weer van korte duur is. Want het lijkt erop dat we ons kunnen gaan opmaken voor weer een zinderend warm slotstuk van de laatste dagen van de schoolvakantie. De zomer zit er nog niet op hier.
0: Jeetje zeg. Mm. Nou, dat is we moeten maar gewoon over ons heen laten komen. We kunnen er niet veel anders van maken. Hartstikke fijn, Johan. Wij weten in ieder geval wat we even kunnen verwachten dit weekend. Lekker warm dus af en toe. En daarna weer een klein beetje meer koelte. Maar het wordt nog vervolgd hoe dat af gaat lopen. Johan, ik heb zo in de wandelgangen een beetje gehoord dat jij er eventjes tussenuit bent komende week weer.
2: Maandagochtend ben ik er nog één keertje en daarna is Johan even lekker een paar weekjes met vakantie.
0: Heerlijk.
1: Ja, dat moet ook kunnen.
0: Precies,
2: maar,
0: dat
2: maar
0: moet
2: in de ochtend ben ik nog present, hoor.
0: Helemaal goed. Nou, dan ben ik iets te vroeg geweest. Johan, dan horen we jou in ieder geval graag een maandagochtend
2: weer.
0: Dat
2: was ook een last-minute actie van me.
0: Oké, gelukkig. Dan heb ik het in ieder geval niet gemist. Nee, hartstikke fijn. Dan zou ik zeggen nog een fijn en rustig...

0: Zo, wat een powervrouw, hè, die Anouk. 3 days in a row hoorde je hier bij Oogradio. En dat was ook alweer het laatste liedje van deze Oogochtendshow van vrijdag 7 augustus. We zaten weer propvol, mede dankzij onze collega Floris. En Floris, ik uit Meiborg wel. Ja. Ik wilde wel op Meiboom zeggen, dat moet ik helemaal niet doen. Sorry, okay, Floris. Floris, hartstikke bedankt voor jouw harde werk weer deze ochtend. Het opzoeken van het nieuws. Dankzij jou hebben we deze ochtendshow weer kunnen maken. En naast Floris is ook Jan er vanmorgen bij geweest.
1: Ja.
0: En Jan, wat hebben wij vanmorgen zoal besproken?
1: Nou, net zoals dat jij gelukkig de techniek weer deed vanmorgen, want anders had niemand mijn bericht gehoord. Maar we hadden het over kernwapens. Dat wil zeggen de herdenking van de bombardementen natuurlijk over Hiroshima en Nagasaki in 1945. En dat wij hier in Groningen het enige anti-kernwapenmonument hebben. En daar hebben ze het herdacht met de oproep aan de regering: ga het verbod op kernwapens tekenen. En daarnaast een wat vredelievender onderdeel: waterstofboot. Laat ik het heel goed zeggen, want ja, ook daarmee worden wel verschrikkelijke dingen gedaan.

0: waterstof. Maar dit waterstof is een positieve. Ja. En daarmee varen ze op dit moment, vader en Niek. Vader Niek bedoel ik, en zoon Jorik, moet ik het goed zeggen. De Elfstedentocht om ook geld in te zamelen voor de ziekte MS. In die zin voor onderzoek daarna, zodat er meer aandacht voor komt.
1: Op onze website staat natuurlijk ook nog een linkje, mocht je daar iets mee willen doen. Ja. En deze berichten kun je ook nog in videovorm terugkijken op onze site oogtv.nl. En dat brengt ons aan het einde van deze show. Floris, hartstikke bedankt nogmaals voor jouw werk vanmorgen. Er wordt even aardig geknikt. Ook Jan, hartstikke fijn dat je er was.
0: Jij ook,
1: en
0: bedankt.
1: Graag gedaan. En wij zeggen zoals altijd,
0: dikke doei.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
5: Je ziet er goed uit.
6: Dank je. Wil je wat van me drinken?
5: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Maar heb je toch niks.
4: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dollemina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
7: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
4: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atomerk 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atomerk 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: En goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Hoe snel vormen we een oordeel over iemand? Die vraag staat centraal in de expositie All Cops Are van kunstenaar Juri Veerman, die vanaf dinsdag 18 augustus te zien is in de A-kerk. In deze expositie All Cops Are laten politieagenten zich op straat beoordelen door willekeurige voorbijgangers. Eerst dragen ze hun eigen kleding en daarna hun politieuniform. De titel van de expositie verwijst naar de bekende leus All Cops Are Bastards, oftewel alle politieagenten zijn klootzakken. Een slogan die werd gebruikt door hooligans, krakers en ook door de politie zelf. Veerman wil met deze video en kunst bezoekers uitnodigen om na te denken over hun vooroordelen, over stereotypering en de manier waarop we naar elkaar kijken. Voor het maken van de expositie heeft Veerman samengewerkt met de politie. Een feestelijke opening vindt plaats op maandag 17 augustus vanaf 4 uur 's middags. In Groningen wordt het steeds droger, maar de situatie is nog altijd beter dan in de rest van Nederland. Het neerslagtekort is nu zo'n 180 mm, terwijl het dan de 264 mm is. Vooral het westen en zuidwesten hebben veel last van de droogte. Om het grondwater op peil te houden, voert waterschap door de Zuilvest water aan uit het IJsselmeer. Ondanks de lage waterstand is er nog genoeg water beschikbaar. In andere delen van Nederland zijn al strengere maatregelen nodig. Volgens de KNMI is er na het weekend van 15 augustus weer meer kans op regen. De kans dat Groningen en Drenthe over 6 jaar het wereldkampioenschap wielrennen mogen organiseren is een stuk groter geworden. India is nu nog de enige overgebleven andere kandidaat, dat melden diverse media. De voorzitter van de internationale wielerkoepel UCI heeft tegenover verschillende internationale wielerkanalen bevestigd dat er nog 2 kandidaten over zijn voor de organisatie van het wereldkampioenschap wielrennen op de weg in 2032. Groningen en Drenthe hadden eerder dit jaar bij de UCI al een bid ingediend. Ook India is dus kandidaat. Andere kandidaten, waaronder Colombia en Mexico, zijn inmiddels afgevallen. Volgende maand wordt bepaald welk land de organisatie op zich mag nemen. Groningen en Drenthe hebben enige ervaring met grote wielerevenementen. Drenthe organiseerde in 2023 het Europees kampioenschap op de weg en in Groningen vond in 2002 de startplaats van de Giro, de Ronde van Italië. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking en er valt soms een buitje. Het wordt 21 graden bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14...

0: Zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Bij de International Martini Orgen Competition Groningen staan dit jaar niet drie, maar vier organisten in de finale. Dat besloot de internationale jury na de halve finale in de A-kerk. De deelnemers speelden daar muziek van Lübeck, Schumann, Kluge en Brahms. Ook voerden ze een stuk uit van componist Hans-Ulrich Funk, die zelf aanwezig was. De finalisten komen uit Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk. De finalisten spelen morgen werken van Scheidemann, Johann Sebastian Bach en Van der Horst. Daarnaast beginnen ze de avond met een ensembleopdracht samen met drie strijkers van het Luthers Bach Ensemble. De finalisten kunnen daarbij kiezen uit een concert van Johann Christian Bach of een kerksonate van Wolfgang Amadeus Mozart. De finale is morgenavond vanaf 8 uur in de Martinikerk en om 10:30 wordt bekend wie de wedstrijd wint. Marco Laurens uit Groningen gaat eind augustus twee bergtoppen in de Alpen beklimmen om geld op te halen voor het longfonds. Met de actie wil hij aandacht vragen voor gezonde longen en voor mensen die elke dag met een longziekte leven. Dat is ook persoonlijk voor hem, omdat hij zijn opa jarenlang ernstige COPD had. Samen met een vriend klimt hij naar ruim 4500 meter hoogte, waar veel minder zuurstof is dan op zeeniveau. Volgens Marco geeft dat een klein beeld van hoe mensen met een longziekte zich dagelijks voelen. Hij wil 1000 euro ophalen. Alle donaties gaan volledig naar het longfonds. De kosten betaalt hij zelf. En hoe snel vormen we een oordeel over iemand? Die vraag staat centraal in de expositie All Cops Are van kunstenaar Juri Veerman, die vanaf dinsdag 18 augustus te zien is in de A-kerk. In deze expositie All Cops Are laten politieagenten zich op straat beoordelen door willekeurige voorbijgangers. Eerst dragen zij hun eigen kleding, daarna hun politieuniform. De titel van de expositie verwijst naar de bekende leus All Cops Are Bastards, oftewel alle politieagenten zijn klootzakken. Een slogan die werd gebruikt door hooligans, krakers en ook door de politie zelf. Veerman wil met deze video's en kunst bezoekers uitnodigen om na te denken over hun vooroordelen, over stereotypering en de manier waarop we naar elkaar kijken. Voor het maken van de expositie heeft Veerman samengewerkt met de politie. Een feestelijke opening vindt plaats op maandag 17 augustus vanaf 4 uur. En dan nog het weer. Vandaag is te veel bewolking. Er valt soms een buitje. Het wordt 21 graden bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Oog Radio.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Bij de International Martini Orgen Competition Groningen staan dit jaar niet drie, maar vier organisten in de finale. Dat besloot de internationale jury na de halve finale in de A-kerk. De deelnemers speelden daar muziek van Lübeck, Schumann, Kluge en Brahms. Ook voerden ze een stuk uit van componist Hans-Ulrich Funk, die zelf aanwezig was. De finalisten komen uit Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk. De finalisten spelen morgen werken van Scheidemann, Johann Sebastian Bach en Van der Horst. Daarnaast beginnen ze de avond met een ensembleopdracht samen met drie strijkers van het Luthers Bach Ensemble. De finalisten kunnen daarbij kiezen uit een concert van Johann Christian Bach of een kerksonate van Wolfgang Amadeus Mozart. De finale is morgenavond vanaf 8 uur in de Martinikerk en om 10:30 wordt bekend wie de wedstrijd wint. Marco Laurens uit Groningen gaat eind augustus twee bergtoppen in de Alpen beklimmen om geld op te halen voor het longfonds. Met de actie wil hij aandacht vragen voor gezonde longen en voor mensen die elke dag met een longziekte leven. Dat is ook persoonlijk voor hem, omdat hij zijn opa jarenlang ernstige COPD had. Samen met een vriend klimt hij naar ruim 4500 meter hoogte, waar veel minder zuurstof is dan op zeeniveau. Volgens Marco geeft dat een klein beeld van hoe mensen met een longziekte zich dagelijks voelen. Hij wil 1000 euro ophalen. Alle donaties gaan volledig naar het longfonds. De kosten betaalt hij zelf. En hoe snel vormen we een oordeel over iemand? Die vraag staat centraal in de expositie All Cops Are van kunstenaar Juri Veerman, die vanaf dinsdag 18 augustus te zien is in de A-kerk. In deze expositie All Cops Are laten politieagenten zich op straat beoordelen door willekeurige voorbijgangers. Eerst dragen zij hun eigen kleding, daarna hun politieuniform. De titel van de expositie verwijst naar de bekende leus All Cops Are Bastards, oftewel alle politieagenten zijn klootzakken. Een slogan die werd gebruikt door hooligans, krakers en ook door de politie zelf. Veerman wil met deze video's en kunst bezoekers uitnodigen om na te denken over hun vooroordelen, over stereotypering en de manier waarop we naar elkaar kijken. Voor het maken van de expositie heeft Veerman samengewerkt met de politie. Een feestelijke opening vindt plaats op maandag 17 augustus vanaf 4 uur. En dan nog het weer. Vandaag is te veel bewolking. Er valt soms een buitje. Het wordt 21 graden bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes.

0: Glassel, winkelcentrum Paddepoel.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: vastgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op €163 miljoen, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Oog Radio.

Okay, bye.

0: Gegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Riel Njobing met het nieuws uit Groningen. Noorderzon zoekt in de aanloop naar de opbouw van de 36e editie van het festival, die komende maandag begint, nog naar extra vrijwilligers om het festival mogelijk te maken. Met name achter de bar zit het festival, wat plaatsvindt van donderdag 20 tot en met zondag 30 augustus nog wat krap in de bemensing. De opbouw van het festivalterrein in het Noorderplantsoen begint aanstaande maandag. In de 10 dagen daarna verrijst in het Noorderplantsoen weer een tijdelijk festivaldorp met podia, barren, terrassen en het nieuwe kleinschalige podium De Kraken in het water. Naast het Noorderplantsoen zijn er optredens op verschillende plekken in het park en in de stad, waaronder in Simplon, Forum Groningen, het Grand Theater, Niemeyer en de stad Schouwburg. Bij het overwinningsplein botsten vanochtend 3 auto's op elkaar. Politie, waaronder een verkeersspecialist en een ambulance, kwamen naar de plek van het ongeval. Ambulancepersoneel controleerde alle betrokkenen, onder wie een vrouw en een jong kind. Niemand hoefde naar het ziekenhuis en door de gedeeltelijke afsluiting van de weg ontstond verkeershinder. Bergingsbedrijf sleepte 2 van de 3 auto's weg. De gemeenteweg in Schildwolde gaat vanaf maandag 17 augustus 6 weken deels dicht. Een deel van het bestaande klinkerfietspad vanaf Schildwolde wordt vervangen door een betonnen fietspad, met daarnaast een verbeterde waterafvoer. Ook worden de inritten van woningen die aansluiten op het fietspad opnieuw bestraat en de bermen afgewerkt en ingezaaid. Doorgaand verkeer tussen Ten Post en Schildwolde moeten omrijden. Fietsers maken tijdens de werkzaamheden gebruik van de rijbaan. En automobilisten wordt dan ook gevraagd om tijdens de afsluiting extra goed op te letten. De problemen met de Dorkwerderbrug zijn groter dan gedacht. Rijkswaterstaat meldt dat een as in het ophefmechanisme kapot is. Daardoor blijft de brug voorlopig dicht voor alle wegverkeer, terwijl de scheepvaart wel door kan varen. Monteurs onderzoeken de schade. Als alleen onderdelen vervangen hoeven te worden, dan duurt de stremmen waarschijnlijk enkele dagen. Moet de complete as worden vervangen, dan kan de afsluiting weken duren. Dan nog het weer. Het is bewolkt en er valt soms een buitje. Het is 19 graden bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond de 11 graden en klaart weer op. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog bij 25 graden als maximumtemperatuur. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Elke vrijdagmiddag van 3 tot 4. De leukste muziek afgewisseld met een gezonde dosis Merlijn. Je hoort het allemaal bij Met Merlijn in de middag.
5: Yes, wat gezellig dat je weer luistert. Nou ja, ik ben Merlijn en dit is Met Merlijn in de middag. We gaan een hoop behandelen vandaag, waaronder het volgende. Bellen in het openbaar. Hoe irritant is dat eigenlijk als je dat van mensen hoort? Ook gaan we eventjes kijken wat er allemaal te doen is dit weekend. En we gaan nog aan alles en nog wat doen. Maar eerst gaan we lekker met een nummertje beginnen. En dat is het nummer van Gijs, een collega van mij. Gijs heeft het nummer bij mij aangevraagd. En we gaan er lekker naar luisteren. Het is Hey van Pixies.
6: Hey!

0: En dat was Kendall, dat is van So. Van Macklemore. En daarvoor hoorde je Bruno Mars met 24 Karat Magic. En dan gaan we nu door naar de klaag van vandaag. Want wat is er nou lekkerder dan lekker klagen? Ik ben gisteren met Hans Pettiga de straten opgegaan van Groningen en hebben het de inwoners gevraagd. Wat vinden ze van de bellen in het openbaar?
1: Attentie, dit is een servicebericht. De klaag van vandaag.
2: Ja, je kent het wel. Je zit in de stiltecoupé van de trein, loopt door de supermarkt, leest een boek in het forum. En om je heen zijn mensen hardop aan het telefoneren. Vaak nog op speakerfunctie ook. Ja, dan hoor ik allemaal dingen die ik helemaal niet wil weten. Wat ik wel wil weten, wat vinden Groningers hiervan?
3: Bloedirritant.
4: Afschuwelijk. Dan denk je, wat markeert diegene? Want vroeger was dat niet zo. En tegenwoordig denk je, oh, die zal een telefoon hebben. Ja hoor.
5: Vind ik heel irritant.
6: Niet netjes. Hangt er vanaf hoe hard. Maar ik vind het niet heel netjes als het echt heel hard is.
7: Trouwens, ik heb laatst wel in de gewone trein deed een meisje dat. En die draaide helemaal naar de gang. Echt zo helemaal in zichzelf. Zo van, ik wil de anderen niet belasten. En dat was op zich best oké. Okay.
8: Ja. Als ze echt keihard zitten te schreeuwen, dan denk je wel van, doe even wat rustig aan. Maar als je gewoon praat zoals je ook met iemand naast je zou praten, vind ik het niet zo heel gek.
2: Heb je wel eens iets geks gehoord, bijvoorbeeld in de trein of in de supermarkt?
9: Nou, in het ziekenhuis. Daar moest je ook stil zijn. En er werd in die kamer daarnaast ook behoorlijk aan die telefoon geschreeuwd.
6: Ja, er was iemand, de hele bus zat vol en die zat te praten. Dat ik echt dacht, hou gewoon je mond dicht.
2: En je zou het zelf nooit doen, hardop telefoneren?
6: Nou, ik weet dat ik van mezelf een harde stem heb en nogal doof ben. Dus dat laat ik ook liever voor gezien, zeg maar.
2: Ja, hardop telefoneren is dus heel vervelend. Maar ja, dat brengt mij bij de volgende vraag. Zou je er ook iets van zeggen?
9: Dat heb ik wel eens meegemaakt en dan ben ik erop afgestapt. Dan zeg ik, joh, dat is niet de bedoeling.
2: Heel heldhaftig. En wat gebeurde er toen?
9: Nou, klappen. Nee, dat niet. Maar die hield er natuurlijk niet mee op. Nee. Dus toen ben ik maar ergens anders gaan zitten. Zo gaat dat.
2: Ik zou er wel iets van zeggen.
6: Ja?
2: Ja, zeker weten. En wat zou u dan zeggen?
5: Of ze willen ophouden met bellen. Of ze ergens anders gaan bellen.
2: Mm-hmm. Nou, dat lijkt me duidelijk. De meeste mensen zijn het erover eens. Hardop bellen in het openbaar is stik irritant. Er waren ook een paar mensen die geen antwoord wilden geven. Die waren te druk met bellen.
0: Ja, dankjewel Hans. Ik ben dus niet de enige die dat stront, maar dan ook stront irritant vindt. Mensen die bellen in het openbaar. Doe dat gewoon even lekker niet. Doe dat gewoon lekker thuis of... doe maar gewoon even lekker niet, joh. Ja, wat is lekker dan even lekker klagen? Dit is de wekelijkse rubriek, de klaag van vandaag. Volgende week ga ik weer een nieuwe klaag bedenken. En gaan we de Groningers vragen wat ze daar nou van vinden. En om even lekker wat stoom af te blazen voordat je weekend begint, gaan we lekker luisteren naar Muta van Rammstein. Sonne.
10: 1, 2, 3.

Raise Your Glass van Pink. Een lekker nummer om het weekend mee te beginnen. Althans, bijna weekend. We gaan door naar Meester Merlijn. Ja, en dat ben ik. Ik ga je een handige tip geven voor als je op zoek bent naar een toekomstige partner. Want die kan je tegenkomen in de supermarkt. Tegenwoordig is het heel lastig om mensen te ontmoeten. Al helemaal een potentiële partner. Nou heb ik op TikTok een paar video's voorbij zien komen van mensen die beweren dat als je een ananas in je winkelwagen of een mandje stopt, je dan op zoek bent naar een partner. En toen zat ik eens te denken, wat nou als ik ananas nou gewoon heel lekker vind? Word ik dan ineens gezien als iemand die een partner zoekt? En hoe pijnlijk is het dan als je heilig gelooft in deze strategie? Dat je dan de hele dag in de supermarkt staat te wachten tot dan eindelijk iemand een ananas pakt, je daar dan volledig volle sprint op afrent en dan een blauwtje loopt. Nou, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Al met al zou ik dan niet dit als strategie gebruiken. Dan zou ik gewoon lekker Tinder downloaden. Ik denk dat dat dan een toch iets makkelijkere optie is om mensen te ontmoeten. En nou had ik gisteren met een oogcollega van mij, Bas, had ik het hierover. En die zei van, nou, er is ook zo een soort mythe dat als je een ananas in je raam zet, dat je dan open staat voor een potentiële een swinger, zeg maar, dat er dan een derde persoon nog erbij kan komen. En dat wist ik persoonlijk niet. Ik had alleen het eerste stukje had ik voorbij zien komen. Dus zoek je nog een derde, zet dus een ananas in je raam en ben je überhaupt op zoek naar een toekomstige partner, doe dan een ananas in je winkelwagentje. En dat was de tip van Merlijn in Meester Merlijn. We gaan nu luisteren naar A$AP Rocky met Sundress.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Ron Jobing met het nieuws uit Groningen. De RUG, Rijksuniversiteit Groningen, ziet er geen verband tussen het onderzoek naar de dode zeerollen dat binnen de universiteitsmuren plaatsvindt en de huidige politieke situatie in Israël. De bezette Palestijnse gebieden en Gaza. De universiteit reageerde vanmiddag in het Reformatorisch Dagblad op kritiek van de Groningse pro-Palestijnse actiegroep Stichting Groningen Jabalia. Samen met twee andere organisaties uit de stad stuurde de stichting een open brief aan het bestuur van de RUG. Volgens de RUG is het onderzoek naar de Joodse teksten strikt wetenschappelijk verantwoord. De universiteit noemt de huidige gebeurtenissen in Israël en Gaza hartverscheurend, maar de RUG vindt dat geen reden om het onderzoek stop te zetten. Ook stelt de RUG dat het niet de enige universiteit is waar onderzoek naar de dode zeerollen plaatsvindt, maar dat dit wereldwijd gebeurt en dat de primaire bronnen voor het onderzoek niet de fysieke manuscripten in het Israël Museum zijn, maar dat er vrij beschikbaar materiaal wordt gebruikt. De twee failliete donorzaken van Asred in Groningen blijven in elk geval tot eind augustus open. Dat meldt de curator vanmiddag aan RTV Noord en Dagblad van het Noorden. De keiweek die maandag begint speelt daarbij een belangrijke rol. De introductieweek voor nieuwe studenten is volgens de curator te aantrekkelijk qua omzet om niet open te blijven. Ook wil de curator daarmee de waarde van de zaken behouden en bestaande voorraden opmaken. De twee filialen van Hasseret werden dinsdag failliet verklaard op verzoek van de Belastingdienst, die nog een fors bedrag te goed heeft van de donorzaken. Of er een doorstartovername komt of overname komt, is nog niet duidelijk. De curator verwacht daar de komende weken meer duidelijkheid over te krijgen. Noorderzon zoekt in de aanloop naar de opbouw van de 36e editie van het festival nog naar extra vrijwilligers om het festival mogelijk te maken. En met name achter de bar zit het festival wat plaatsvindt van donderdag tot en met zondag, donderdag 20 tot en met zondag 30 augustus nog wat krap in de mensing. De opbouw van het festivalterrein in het Noorderplantsoen begint aanstaande maandag. In de 10 dagen daarna verrijst in het Noorderplantsoen weer een tijdelijk festivaldorp met podia, barren, terrassen en het nieuwe kleinschalige podium, de Kraken in het Water. Naast het Noorderplantsoen zijn er optredens op verschillende plekken in de stad, waaronder in Simplon, Forum Groningen, het Grand Theater, Niemeyer en de stad Schouwburg. Bij het overwinningsplein botsten vanochtend 3 auto's op elkaar. De politie, waaronder een verkeersspecialist en een ambulance, kwamen naar de plek van het ongeval. Ambulancepersoneel controleerde alle betrokkenen, onder wie een vrouw en een jong kind. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door de gedeeltelijke afsluiting van de weg ontstond verkeershinder en een bergingsbedrijf sleepte 2 van de 3 auto's weg. Dan nog het weer. Het is bewolkt en er valt soms een buitje. Het is 19 graden bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2. Vannacht ligt de temperatuur rond de 11 graden en klaart het op. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog bij 25 graden als maximum temperatuur. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
2: Rian, jij wordt vriendelijk bedankt. Graag gedaan. We gaan nu verder weer met de muziek. En daar komt Somber met Homewrecker.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: En dat was Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. En ik kan geen genoeg van jou krijgen eigenlijk, Bas, want je bent er gewoon weer bij.
1: Ja, ik ben er weer bij.
2: Oh, ik vind het wel fijn dat je dan ook de schuif openzet die mij laat horen.
0: De verkeerde schuif had ik even open. Nee, Bas, jij zit er weer bij, want jij hebt heel veel geregeld voor volgende week. Want volgende week is het de...
2: De datum?
0: De keiweek.
2: Ja, weet ik. Ja, de keiweek. Ja, we zijn vorig jaar voor het eerst live geweest. 3 dagen lang op de keiweek met de radio. En dat gaan we deze editie weer doen. Ja. En dat is een flinke voorbereiding, maar volgens mij wordt het heel leuk.
0: En welke dagen zijn wij te horen?
2: 11 tot en met 13 augustus. Dinsdag tot en met woensdag van 5 tot 8.
0: En wat kan de luisteraar allemaal verwachten tijdens deze dagen?
2: Ja, we zenden ten eerste uit vanuit de binnenstad, vanuit Wijk. Dat is tegenover het Grand Theater aan de Grote Markt. 3 dagen lang live muziek, reports vanuit de binnenstad, gasten die langskomen in de studio. Die allemaal iets hebben met studenten, studentenleven. Één grote gezelligheid gaat het worden.
0: Dat klinkt heel gezellig. En kunnen mensen zelf ook langskomen?
2: Nee.
0: Dat kan helaas niet.
2: Nee, daar kan ik heel kort over zijn. Ik zou dat heel leuk hebben gevonden. Alleen, ja, het is, we hebben een waanzinnig knalroos hok. Ja, kantoor waar we in zitten. Een prachtige ruimte, maar die is niet groot genoeg om live publiek bij te hebben. Dus gewoon meeluisteren.
0: Ja, en we zijn dus ook genoeg in de binnenstad zelf te vinden met leuke reports. Dus als je nou ons voorbij ziet lopen met een mooie blauwe popkap, misschien dat we jou wel kunnen interviewen.
2: Ja, doe dat, absoluut. En spreek ze ook vooral aan als jij weer wat te melden hebt.
0: Ja. Nou, Bas, jij wordt weer vriendelijk bedankt.
2: Zal ik het nog één keer herhalen? 11 tot en met 13 augustus, van 5 tot 8. Oog op de keiweek.
0: Precies. Luisteren, dames en heren. En wij gaan nu luisteren naar Daft Punk met One More Time.

0: dat was Thundercat met Mac Miller met het nummer She Knows Too Much. En dit nummer stond al best wel wat jaren op de plank. En Thundercat die heeft de familie van Mac Miller gevraagd of hij dit nummer alsnog mocht uitbrengen. En dat heeft hij dus in dit jaar 2026 heeft hij dat nummer eindelijk uit weten te brengen.
1: Waar gaat Merlijn dit weekend? Happen en stappen.
0: Ja, dit weekend is er weer een hoop te doen in Groningen, waaronder het volgende. Vandaag kan je naar Stadslab, daar is om 4... daar is de 4 AM Open Air editie. 4 AM is een Nederlands hip-hop festival. En het begint om 6 uur 's avonds en eindigt rond middernacht. Dus heb je na de show nou zin om in een echte Nederlandse classics, ga dan vooral even langs. En hou je van elektronische muziek, dan heb je geluk, want morgen en overmorgen is Paradigm. De Suikertrein verandert weer in een heuse dansvloer en draaien van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds de leukste techno- en housebangers. Wil je daar nou bij zijn? Dan kun je tickets halen op de website van Paradigm. En als laatste wil ik je alvast voorbereiden op volgende week, want volgende week is het zover. De Keiweek begint! Volgende week verwelkomt Groningen weer duizenden nieuwe studenten met de introweek. Ook al ben je geen nieuwe student, je kunt erg veel gezelligheid, biertjes en een leuke activiteit verwachten. En zoals je net misschien al hebt gehoord, ook hebben wij van Oog een uitzending in Wijk bij de Grote Markt. Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag. Dus kom dat vooral luisteren, want dat vinden wij hartstikke gezellig als je luistert. En dan is er nu tijd voor The Killers met Mr. Brightside.

0: was Mr. Brightside van The Killers. En het is 4 voor 4. En dat betekent dat met Merlijn in de middag er alweer op zit. Ik heb een hoop behandeld, waaronder het volgende. De klaag van vandaag: is bellen in het openbaar nou zo irritant? We hebben het de mensen op straat gevraagd. En ja, het is irritant. Ik heb ook nog een hartstikke goede tip voor je. Als je nog iemand in je leven zoekt, een potentiële partner, doe dan vooral een ananas in je winkelwagentje. En wat je nou allemaal moet doen dit komende weekend heb ik je ook verteld in Happen en Stappen. Ja, je kan naar Paradigm morgen en je kan vandaag naar 4 AM Open Air editie bij de Suikerterrein. En wat je straks nog kan luisteren, ja, Rijn is bij mij aangeschoven van Oog op het Weekend.
1: Hey,
0: dag,
1: Merlijn.
0: Rijn, wat ga jij zo allemaal behandelen in je show?
1: Nou ja, want we zijn weer terug van vakantie. Dus we gaan sowieso de vakantieverhalen natuurlijk even doornemen. Een aantal van ons is echt op reis geweest. En ja, verder hebben we de wekelijkse dingen. We hebben een boekentip. We hebben, wat hebben we eigenlijk allemaal? Ik kijk even naar mijn collega's. Oh, die kijken me echt met hele grote ogen.
0: Volgens mij heb jij dit samengesteld.
1: Nee, maar jij hebt het ook al gehad over de keiweek, hè, ja. Wat eruit zit te komen. Daar gaan wij het ook over hebben.
0: Even wat meer informatie nog, inderdaad.
1: We hebben een hoop nieuwe muziek. Dat hebben we eigenlijk altijd op vrijdag. Vrijdag is standaard een beetje de dag dat er nieuwe muziek verschijnt. Dus die behandelen we ook. En natuurlijk rond de klok van 17:15 trappen wij het weekend officieel af. Met rocken met ogen op het weekend. Dan komt er weer zo'n lekkere stevige plaat. En dan roepen wij dit zallen. Het is... weekend!
0: Nou, en daar kijken de mensen natuurlijk ontzettend erg naar uit.
1: Zeker.
0: Nou, je kan het straks allemaal horen. Blijf vooral luisteren. Eerst gaan we nog eventjes snel luisteren naar Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Van Oog Radio.
3: Welkom bij het eerste deel van Oog op het weekend. Zometeen hoor je Tony Scott, maar eerst Earth and...

0: Je hoorde Tony Scott. Ja, een beetje plotseling eind. Ja.
1: Tot een bitter eind.
0: Ja. Nou ja, goed, zo verliep het hem ook gisteren of weer gisteren. Want plotseling was het afgelopen met Tony Scott.
2: Ja.
0: Ja. Tony Scott is overleden. Heel veel sterkte aan de familie, vrienden en kennissen. En ook
2: Johnny
0: Kaagman. Ja. En dat was het eerste nummer dat wij draaiden van Earth and Fire. Ja.
2: Niet te verwarren met Earth, Wind and Fire.
0: Nee, dat is een Amerikaanse band. Maar Earth and Fire, dat was echt een Nederlandse band. En een van de eerste, samen met Golden Earring, die ook hoge ogen heeft gegooid in Amerika.
2: Ja, want zij waren ook Haags, toch? Earth and Fire, volgens mij.
0: Oeh, dat durf ik zo niet te zeggen.
1: Ze waren in ieder geval Kaags.
0: Helaas, het leed stopt niet.
2: Oh, ja. Nee, niet Danny de Munk, mensen.
0: Nee, niet Danny de Munk, maar zijn vader.
2: Oh.
0: In de serie, of in de film, Peter Faber.
2: Ja.
0: Oh, ja. Ja, ook die is overleden. Er waren drie aankondigingen in 24 uur. Nou begreep ik dat Johnny Kaagman al wel eerder overleden is.
2: Ja, die was 30 juli was al overleden, maar goed.
0: Ja, maar wat een verliezer zo in een paar dagen.
2: Ja, soms heb je dat in één keer achter elkaar.
0: Ja, we hebben begin van het jaar volgens mij ook zo'n periode gehad dat er heel veel mensen achter elkaar...
1: Hoe was het gezegd ook alweer? Ongeluk komt altijd in drie?
0: Zoiets.
2: Zoiets.
0: Goed, nou, voor alle nabestaanden heel veel succes en sterkte. En welkom terug bij Oog op het Weekend. We zijn even drie weken ertussenuit geweest. We hebben lekker even vakantie gevierd. Sommigen van ons zijn ook echt daadwerkelijk even naar het buitenland geweest. Zo is Femke. Dag Femke.
2: Hi, Rijn.
0: Jij bent lekker naar Marokko geweest.
2: Ja.
0: Hoe was dat?
2: Ja, was een interessant land. Leuk.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Eten was lekker, temperatuur was goed.
0: Nou, behalve de couscous begreep ik, hè?
2: De couscous vind ik een beetje saai.
1: Echt waar, hoor?
2: Ja, dan kreeg je een bouillonnetje erbij, dan moest je het eroverheen gieten, want anders zat er geen smaak aan.
0: Oh.
2: Dan is het gewoon...
0: Ja, droge
2: rijst.
3: Maar nu bedenk ik me opeens, hoe is het gegaan met de tennisbal? Is hij teruggerold?
2: De bedden hadden allemaal... Daar zat zo'n, hoe noem je dat?
1: Voor
2: dat er geen onderkant onder zit.
1: Een bokspring.
2: Een bokspring,
1: Femke is bang voor monsters onder haar bed. Dus die gooit altijd een tennisbal eronder.
2: Ja, en dan als die dan doorrolt, dan ligt er geen monster onder mijn bed. Maar dat kon nu niet, want het waren dus bokspringen.
1: Daarom heet bij jullie de slaapkamer in het huis ook wel Roland Garros.
0: Ja, zeker. Ja, daar wordt vaak met ballen heen en weer gespeeld.
2: Ja.
0: En, Marokko dus aanrader.
2: Ja, vind ik wel. Ja, je moet wel van het weer houden, want het was dus 40 graden. Ik vind het heerlijk dat je dan zo'n föhn op je krijgt. Zo van, dat.
0: Ja.
2: Maar niet iedereen houdt ervan.
0: Nou ja, ondertussen ben ik even lekker naar Frankrijk geweest. Ik heb daar wat kennissen bezocht. Ook daar was het, in het ene gebied waar ik zat, was het ook tegen de 40. De laatste dagen ben ik in Normandië geweest, waar ik zelf nog nooit geweest was. Ik ben een francofiel, ik kom er veel. Maar nee, Normandië had ik nog nooit gezien.
1: Was niet in 44?
0: Nee, ook niet in 44. Nee. Maar ik was diep onder de indruk van alles wat ik daar gezien en gehoord heb. Want ik heb ook dingen gehoord die ik helemaal nog niet wist. Over havens die daar gewoon in stand zijn gebouwd. Buiten de kust door de Engelsen en Amerikanen. Indrukwekkend.
2: Ja.
0: Genoeg te vertellen wat dat betreft. Goed, maar we zijn er weer. Alexander is er ook.
4: Hoi.
0: Jij hebt gewoon doorgewerkt en dat geldt ook voor Rian. Rian is er ook.
2: Ja, hi.
1: Ja, ik ben gewoon naar Duitsland geweest, hoor. Maar,
0: Je bent naar Duitsland geweest.
1: Ja.
0: Wie was?
1: Vlakbij Gronau, in Vreden.
0: In de Vreden?
1: Oh, ja. Vreden. Ja. Daar heb ik schoenen gekauft.
2: En was het daar ook warm?
1: Ja, best wel.
2: Oh.
1: Ja, een graadje of 30. Nou, ja, Duits warm.
0: Ja, en je schoenen, daar kun je niet omheen, hè?
1: Nee, zeker niet.
2: Ze zijn wel mooi.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Welk maatje zit je inmiddels?
1: 51,5. Jezus. En eigenlijk zijn deze een beetje te klein. Ze waren heel goedkoop.
0: Maar dus eigenlijk moet je 52.
1: Eigenlijk wel inmiddels. Ik ben groter
3: geworden. Ik heb dat echt nog nooit eerder gehoord. Grote schoenmaten.
1: Nee.
2: Ik kan onder jouw schoen gaan staan en dan hou ik het nog droog.
1: Dat denk ik wel.
0: Nou ja, wat ik net vertelde over de mannen. De lagen daar ook van die amfibievoertuigen.
2: Ja,
0: zie ze hier weer.
1: Ja. Dan mijn schoenen van de haven naar de kust kunnen gaan. Op de
2: heb je wel eens gewaterskieten op je schoen?
1: Nee, ik kan dat havengeld niet betalen.
0: Oh. Dit zijn gewoon onderdelen van die haven waar ik het net over had.
1: Ja, niet te geloven. Mijn schoenen worden ook gewoon in hoge stand gemaakt.
0: Serieus?
1: Bij de scheepswerf.
0: Goed, wat gaan we allemaal doen? We hebben zometeen Harro, die komt vertellen wat er in de uitzending zit van Oog TV. En natuurlijk ook even een terugblik op de afgelopen week met een top 3. We hebben een boekentip voor je. We hebben het nieuws met Rian, die houdt het allemaal bij. Wat er vandaag allemaal gebeurt, dat zal niet veel zijn in deze vakantieperiode.
3: Nee, het is nog vrij rustig.
0: Het is nog vrij rustig. We hebben natuurlijk rond de klok van 17:15 rocken met oog op het weekend. En
2: we gaan het ook nog even over de keiweek hebben.
0: Ja, we gaan het hebben over de keiweek, want volgende week is het zover. Dan begint de keiweek.
4: Hey, feest!
0: En dan komen dus allemaal nieuwe studenten weer naar Groningen. En oog is erbij.
2: Ja.
0: Maar daarover rond de klok van 17:50 nog veel meer. Dan komt Bas de Jonge vertellen wat wij daar als oog allemaal gaan doen.
2: Hij komt al binnenlopen.
0: Dit is Fiction Factory.

0: Cool van Nothing But Thieves. Vandaag uitgekomen, de nieuwe single. En over een paar maanden staan zij in de Ziggo Dome. Geloof ik.
1: Zo, ik weet niet. Geen idee.
0: Er gebeurde iets.
1: Ik weet niet wat dat was.
0: Maar ze staan ergens in Nederland binnenkort. Ja. In ieder geval. Volgens mij stijf uitverkocht. Het is 5 minuten voor 4:30. En dat betekent dat is aangeschoven de eindredacteur van Dienst van Oog TV. Dat is deze week Harro Beijer.
2: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, goedemiddag Harro. Hoe gaat-ie?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, ja. Jij bent een beetje de vaste kracht in de vakantieperiode altijd, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk al jaren zo dat Andor heel vaak in augustus weg is.
0: Ja.
2: Ik ben natuurlijk elke week wel eindredacteur, maar jullie merken het vooral op de vrijdag.
0: Ja, nee, jij bent sowieso standaard woensdag. Ja. En ook nog wel eens een andere dag erbij. Maar...
2: Klopt, maar in de vakantieperiode in augustus is Andor weg. En dan neem ik meerdere weken gewoon de hele week voor mijn rekening.
0: Ja. Nou gaat Andor dit jaar met pensioen. Ambieer jij dan zeg maar het volledige eindredacteurschap?
1: Of komt er iemand anders nog?
2: Nou, ik zal het meerdere dagen gaan doen.
0: Oké. Okay.
2: Dus het zal wel toenemen. Ik doe niet 5 dagen in de week, dus we zullen daar iets in roleren.
0: Maar je gaat wel de vrijdag doen, hè?
2: Die kans is wel vrij groot, ja.
0: Oké. Nou, dat verheug ik me nu al.
1: Ja, maar duur nog even, hè?
0: Ja, duur nog even.
1: Het gaat sneller dan je denkt.
0: Het gaat sneller dan je denkt, inderdaad. Goed, welkom. Wij zijn terug van vakantie. We hebben geen idee wat er allemaal gebeurd is. Dus als het goed is, heb jij ons ook even zo meteen voor ons een top 3 meegenomen van de afgelopen week. Maar laten we eerst even kijken wat wij vanaf 5:30 kunnen verwachten bij OogTV.

0: feestelijke laatste dag van de Vierdaagse. Kernwapenbombardementen op Hiroshima en Nagasaki herdacht. En FC Groningen is klaar voor het nieuwe seizoen.
1: Oeh, ja, dat laatste, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. En Hiroshima, dat wordt hier herdacht. Hier in Groningen.
0: Ja, rond op het Emmaplein is zo'n monument. En jaarlijks komen ze er bij elkaar om wat te herdenken.
1: Ja. Ja,
0: het was maar even voor mij dat ik ook weer even dacht, oh ja, dat
1: monument. Ja, nee, nu je dat zegt, dat monument inderdaad, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Ja. En jij bent er geweest, Femke?
2: Ja, in 2019. Ja.
1: Ja, hoe was dat?
2: Ja, bijzonder. Heel bizar dat daar gewoon een bom is gevallen. En heel wat mensen ook. Ik ben in dat museum geweest, dat memorial.
1: Ja.
2: En dan... Zo'n stoepje staat er nog in het museum, zeg maar. En dan zie je de schaduw van iemand die toen de tijd op dat stoepje zat, maar die is weggevaagd eigenlijk door het vuur.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Het was heel indrukwekkend.
1: Ja. Oké, nou ja, het is dus ook herdacht hier in Groningen. En dat is een van de onderwerpen die je vanavond kan zien bij Oog Televisie vanaf 17:30. Ja, dan kijken we ook altijd even terug naar de afgelopen week. Van wat is er eigenlijk gebeurd? Welke top 3 hebben we samengesteld met elkaar?
3: Nummer 3.
1: Nou, vertel.
0: Ja, en dat is de keiweek barst maandag weer los.
1: Ja, daar weten wij natuurlijk alles van. Daar gaan we het later ook nog over hebben. Bas, die komt nog even langs, want Oog Radio is erbij.
0: Ja,
1: ja,
0: maar ook op Oog Nieuws ook veel aandacht voor de keiweek.
1: Ja, ja, ja, dat betekent dat er weer duizenden nieuwe studenten komen.
2: Nou, ik vrees vooral voor de weken daarna. Op de fiets en zo in het verkeer. Nu is het lekker rustig, hè? Dan word je niet, dan wordt het echt chaos.
1: Ja, nou ja, vooral met alle respect, hoor. Ik bedoel, ze zijn van harte welkom, maar vooral met de buitenlandse studenten die niet gewend zijn om te fietsen.
2: Nee.
1: En die de regels nog niet zo goed kennen. Oh, jongens.
0: Die op de ringweg tegenkomt.
2: Of die gewoon zomaar afslaan zonder een hand uit te steken. En dat je dan denkt, oh.
1: Ja.
0: Of altijd leuk, de kruispunten van Groningen.
2: Ja, dat alles is al voor een niet-student al moeilijk. Dus moet je aangaan.
1: Ja, goed. Wat staat er op?
3: Nummer 2.
0: Ja, de bruggen. Problemen met Dorkwerder de brug blijkt complexer dan gedacht.
1: Ach, het is niet...
4: Het zal ook eens niet, hè?
2: Gaat hij niet open of gaat hij niet dicht? Of wat doet hij eigenlijk?
0: Nou, meestal omdat een belangrijke vaarweg is, betekent dat dan het wegverkeer de dupe is.
1: Ja.
0: Dus hij gaat niet... Ja, dat is altijd wat is dicht en wat is open. Nou, maar het wegverkeer is hij dicht.
2: Ja. Ah, oké. Okay. Ja.
1: Zoveelste brug. Maar deze keer niet door een aanvaring.
0: Nee, het is een... Eerst wat we hoorden waren de kabels die niet gespannen waren, maar het heeft met een bepaald katrol te maken, met een technisch defect.
1: Okay.
0: Het is onbekend wanneer het dus weer... werkt.
1: Zou het iets te maken kunnen hebben met de warmte? Want dat hoor je ook vaak.
0: Ja, veel bruggen hebben last van warmte. Ik durf niet te zeggen of dat in dit geval het is.
1: Oké. Okay. Ja, Groningen en bruggen, het is geen gelukkig huwelijk.
2: Nee.
1: Maar de vraag is natuurlijk, wat staat erop?
3: Nummer 1.
0: Ja, best gelezen. Zonsverduistering op komst in Groningen.
2: Mm, ja.
1: Oh, ja.
0: Natuurlijk niet alleen in Groningen, maar ook in Groningen. Kun je
2: alleen
0: kijken.
2: Hier is het pikken donker.
1: Ja, dan heel specifiek hier bij de studio.
2: Ja. Ja.
1: Nee, maar dat is een happening.
2: Ja. Ja.
1: Ik zat in Frankrijk. Daar hebben ze het er ook over. Van die brilletjes overal verkrijgbaar.
2: Ja, de laatste keer was dat we het echt goed zagen in 1999.
1: Niet zagen.
2: Ja,
1: ik snap wat je bedoelt.
2: Ja.
1: Ja, dus dat is al heel lang geleden. 99,
2: ja, ik zat toen in Frankrijk, weet ik nog heel goed. Met mijn ouders. Met zo'n brilletje kijken.
1: Ik zat in Nieuwegein. Ik heb ook gekeken, dat is ook zo. Ik zat in Nieuwegein. God, dat zijn van die momenten. Dat schiet me nou weer zo te binnen.
0: Ik heb geen flauw idee waar ik was. Maar meer dan 50 jaar geleden dus.
1: Ja, ja. Dus, ja, en de volgende is ook pas in 2080 of zo.
2: Ja,
1: hè?
2: Dus dat die kans even is klein.
1: Ja, de kans is klein dat we dat gaan meemaken. Maar
2: dus 's avonds om een uur of 7 begint het of zo?
0: Ja, ik heb het wel bij. Maar het is inderdaad in de avond. En een plek in Groningen wordt aangeraden, is het Forum.
2: Ja, dus we staan allemaal met z'n allen bovenop het Forum.
1: Heel groot. Ja, wij zijn wel in de buurt. Hè.
2: Ja, daarom,
1: we zitten
2: dus
1: met de keiweek ook ergens in de buurt van het Forum.
2: Dus wij gaan. Wij staan op het Forum woensdagavond.
1: Ja, oké. Okay.
0: We zijn ongeveer om 7:15 te beginnen. En dat iets na 8:11 het maximum wordt bereikt.
2: Toch? Nou.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ik weet wat we gaan doen.
1: Ja. Goed. Het is weer zover, dames en heren. Ze gaan weer beginnen, hoor.
3: Overal.

0: En we zijn niet klein te krijgen.
1: Ja, het voetbalseizoen begint weer. Ik moet eerst even deze twee mensen die naast mij staan, Harro en Femke, toch even feliciteren. Ja. Want die hebben de interne WK-pool gewonnen. Harro, jij was eerste.
2: Ja, daar kon je niet meer langs.
1: Nee, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Het wordt nog spannend de laatste ronde, want het had zomaar anders kunnen zijn. Dus dat zat me echt op het einde. Zat me op die...
2: Ja, het scheelde op een gegeven moment niet veel meer, maar daarna toen... Ja,
1: want luisteraars, je hebt het al door, onze eigen Femke, die is geëindigd op nummer 2.
2: Ja, iemand die totaal geen verstand heeft vervoegd. Oh, jij ook niet. Trouwens, nee.
3: Ik heb vaak in deze show de uitslag verkeerd. Dus,
1: beide mensen die hier gewoon de minste verstand hebben van voetbal, die hebben gewoon gewonnen. Hè? Niet te geloven, echt. Hey, FC Groningen, de Eredivisie gaat weer van start. Komend weekend, FC Groningen speelt aanstaande zondag om 2:30 tegen Utrecht thuis. Dan gaan we weer, jongens. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat verwachten we?
3: Je wil een uitslag van weten.
1: Ja, ik wil graag een uitslag weten.
3: Dan ga ik voor 1-1.
1: 1-1.
2: Ja, ik wou precies hetzelfde zeggen. 1-1.
1: 1-1. Rian?
4: Jij vertrouwt nu op Harro.
2: Nee, ik heb alles zelf ingevuld, hè?
1: Rian,
4: wij willen wel winst voor Groningen. Voorzichtige start, 1-0.
1: 1-0. Alexander, je zit wat op de achtergrond, maar...
5: 3-0.
1: 3-0 voor Groningen. Huppatee. Nou, en ik ga voor 2-1. Ik gun die Utrechters wel één doelpuntje.
2: Dat is aardig.
1: Maar 2-1. Dus twee keer gelijkspel, drie keer winst.
4: Ik hoop dat het van Alexander uit gaat komen.
1: 3-0. Ja, dat wordt dan wel heel monsterachtig. Maar ja, wie weet. Volgende week komen we er wel weer op terug. Zondag om 2:30. En dan 2 uur later, dus rond de klok van 4:30, weten we het. Zeker. Wat het geworden is. Ja. Nog plannen voor het weekend?
3: Weinig plannen, maar ik ga vast iets leuks doen.
1: Nou, geniet er in ieder geval van. Het wordt weer warmer. Ja. Dus lekker genieten van het weekend. En dan zien wij elkaar sowieso volgende week vrijdag.
3: Tot volgende week vrijdag.
1: Goed weekend. Wij gaan snel naar het nieuws. Ik kijk even naar Rian. Rian, ben je er wel klaar voor?
4: Nou, ik was het eerlijk gezegd wel even bijna vergeten. Maar ik ben er klaar voor, hoor.
1: Oh, wat fijn. Nou, is goed. Ietsje later dan gepland. Maar hier is het nieuws van 4:30 van Oogradio met Rian.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De RUG, Rijksuniversiteit Groningen, ziet geen verband tussen haar onderzoek naar de dode zeerolde en de huidige situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. De universiteit reageert op kritiek van de pro-Palestijnse actiegroep Stichting Groningen Jabalia, die samen met 2 andere organisaties een open brief stuurde aan het universiteitsbestuur. Volgens de RUG is het onderzoek naar de meer dan 2000 jaar oude Joodse teksten puur wetenschappelijk. De universiteit noemt de gebeurtenissen in Israël en Gaza hartverscheurend, maar ziet daarin geen reden om het onderzoek stop te zetten. Ook benadrukt de RUG dat wereldwijd onderzoek naar de dode zeerollen wordt gedaan en dat onderzoekers werken met vrij beschikbare boeken en digitale afbeeldingen, niet met de originele manuscripten uit het Israël Museum. De 2 failliete deunerzaken van Hasred in Groningen blijven in elk geval tot eind augustus open. Dat meldt de curator vanmiddag aan RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. De keiweek die maandag begint speelt daarbij een belangrijke rol. De introductieweek voor nieuwe studenten is volgens de curator te aantrekkelijk qua omzet om niet open te blijven. Ook wil de curator daarmee de waarde van de zaken behouden en bestaande voorraden opmaken. De 2 filialen van Hasred werden dinsdag failliet verklaard op verzoek van de Belastingdienst, die nog een fors bedrag te goed heeft van de deunerzaken. Of er een doorstart of overname komt, is nog onduidelijk. De curator verwacht daar de komende weken meer duidelijkheid over te krijgen. Noorderzon zoekt in de aanloop naar de opbouw van de 36e editie van het festival nog naar extra vrijwilligers om het festival mogelijk te maken. En met name achter de bar zit het festival, dat plaatsvindt van donderdag 20 tot en met zondag 30 augustus, nog wat krap in de bemensing. De opbouw van het festivalterrein in het Noorderplantsoen begint aanstaande maandag. En in de 10 dagen daarna verrijst in het Noorderplantsoen weer een tijdelijk festivaldorp met podia, barren, terrassen en het nieuwe kleinschalige podium De Kraken in het water. Naast het Noorderplantsoen zijn er optredens op verschillende plekken in de stad, waaronder in Simplon, Forum Groningen, het Krantentheater, Niemeyer en de Stad Schouwburg. Bij het overwinningsplein botsten vanochtend 3 auto's op elkaar. Politie, waaronder een verkeersspecialist en een ambulance, kwamen naar de plek van het ongeval. Ambulancepersoneel controleerde alle betrokkenen, onder wie een vrouw en een jong kind. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door de gedeeltelijke afsluiting van de weg ontstond verkeershinder. Een bergingsbedrijf sleepte 2 van de 3 auto's weg. Dan nog het weer. Het is bewolkt en er valt soms een buitje. Het is 19 graden bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond de 11 graden en klaart het op. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog bij 25 graden als maximumtemperatuur. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl. Onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Dankjewel, Rian. Over een uur, zoals je zei, weer een update. Ja. Zometeen rond de klok van 10:05 hebben wij een uitgebreide weersupdate van Johan Kalbuis. Hey. Wat is er? Heb je kramp?
5: Nee, het microfoon staat erg hoog.
1: Oh, je microfoon staat erg hoog. Nou, en dat jij dat zegt, zeg.
2: Ja, dat is
5: meteen hier
1: over. Hey, één vraagje. Wat zijn zeerollen? Of nee, wat was het nou?
2: De dode zeerollen.
1: De dode zeerollen?
5: Ja. Dat zijn, waar precies weet ik niet, maar ooit zijn in grotten daar heel veel kruiken gevonden met allemaal oude rollen erin.
2: Ja.
5: Dat was een oude geitenherder en die was een geit van hem kwijt. En die vond hij in de grot samen met die rollen. Heeft hij eerst ongeveer een kwart daarvan verbrand om lekker warm te blijven in de zomer. En daarna bleek het dat het allemaal verhalen waren uit de Bijbel, over de Bijbel. Van allemaal discipelen die door de katholieke kerk zijn weggegaan. Geschreven. Vermoedelijk ook Maria zit ertussen.
1: Aha.
2: En er is ooit een tentoonstelling geweest in het... Dat mag ik zeker niet zeggen.
5: Het Drents Museum, zei jij.
2: Ja, het Drents Museum.
1: Oké.
2: Is denk ik dat school wel, 10 jaar terug of zo. Maar,
5: nou, ze heet ook wel de Nag Hammadi. Google maar, het is echt heel interessant.
1: Ja. Oké.
5: Als je ervan houdt.
1: Oké. Nou, weten we dat ook weer. Jij. Dankjewel voor deze toelichting.
6: Het weekend van Oog Radio.

0: You Two and the Streets of Dreams.
1: Oh, ik dacht dat de straten geen namen hadden daar.
2: Ja, zeker wel. Maar nu hebben ze dromen.
1: Ah.
2: Dat zou veranderen in een aantal jaar tijd.
0: De videoclip is trouwens opgenomen in Mexico.
1: Mexico. Ah.
0: Mexico.
2: Oh. Daar hebben de straten ook dromen.
0: Nou, dat mag ik hopen.
2: Want geen drugskartels meer.
0: Nee, daar gebeurt ook wel het een en ander.
1: Maar goed, hebben ze nooit tekort aan, hoor, daar.
0: Nee, zeker niet. Zometeen rond de klok van 21:50, dan hebben wij Johan Kamphuis in de uitzending. En ik heb begrepen dat het weer ontzettend lekker weer wordt.
2: Nou, dat hoop ik, maar
3: daar verschillen de meningen over.
0: Ja, nou ja, goed, wat voor de een lekker is, is voor de ander misschien wat minder lekker. En wat altijd lekker is, dat is Femke met haar boekentip.
2: Dank je. Ik zal op een bordje thuis komen.
0: Ja, strikt eromheen.
2: Ja.
0: En een
1: en dan wat?
0: Nee, niks. Ja? Niks.
2: Wat?
0: Niks. Daar hadden we het voor de uitzending, hadden we het erover. Maar jij hebt een boekentip meegenomen, dus ik ben benieuwd.
4: De leestip voor dit weekend.
2: Nou, dat is Linda van Rijn met Weekendje Weg.
0: Linda, ik ken helemaal geen Linda.
1: Dat is de zus van Rembrandt.
2: Ja.
0: Ah, nee, maar ik dacht dat ze van mij was.
1: Van Rijn.
3: Oh, wauw.
1: Goeiedag.
2: Madam.
1: Linda van Rijn.
2: Ja, ik denk, waar hebben we het over? Nou ja, 3 jaar na hun laatste vakantie samen komt de vriendengroep van Romy weer bij elkaar in Schorl. Schorl. Het kwam er gewoon een beetje raar uit.
1: Schorl.
2: Ja.
1: Schorl.
2: Dan hoor je hoe kak ik ben.
1: Ja.
2: Waar ze een huisje hebben gehuurd. Het is een beladen weekendje weg. De eerste trip samen na de dood van hun vriendin Marit, die tijdens hun vorige vakantie in zee is verdronken. De beelden staan nog helder op Romy's netvlies. De warme zomeravond, de wijn op het strand en daarna de plotseling opkomende zeemist waarin Marit verdween. Ondanks de verstreken jaren worden ze niet minder pijnlijk. Dat is raar, want het was hun vorige vakantie. Nou ja, het weekend begint gezellig met een vrijdagavond vol lekker eten en cocktails. Ze hebben het over Marit, maar net zo goed over hun levens, liefdes en banen. Dan krijgt Romy een vreemd bericht dat er rillingen over haar rug doet lopen. De tekst zinspeelt op Marits overlijden.
0: Oh,
2: puntje, puntje.
0: Oeh, ik dacht misschien een bericht van Marit zelf.
2: Ja, dat ze zo uit de zee komt lopen.
0: Nou ja, zoiets. Ja.
2: Ja.
0: Nou, Linda van Rijn.
2: Ja, met Weekendje Weg.
0: Hartstikke leuk.
1: Leuk.
0: Ik ben benieuwd. Ik heb deze vakantie heb ik een boek gelezen van Ilja Gort.
2: Over die
0: Grand Café de Malheur.
2: Ja.
0: Ja, leuk. Ik zal eerlijk zijn, Ilja Gort is niet de schrijver waar ik nou echt een hele boekenkast van ga lezen.
2: Nee, hij had het ook over een varken.
0: Varken?
2: Ja, een boek met over een varken.
0: Oh, dat ging vast over truffels.
3: Ah. Klinkt
2: volgens
3: logisch.
2: Mij, ja, volgens mij wel.
0: Ja, truffels. Varkens die truffels zoeken.
2: Ja, maar dat varken, ja, dat was echt leuk, dat boek.
0: Maar het was vermakelijk. Het was echt zo... het was een vermakelijk boek. Het was gewoon
2: hij schrijft
0: een
2: vakantieboek.
0: Ja, ja.
1: Dus Linda van Rijn en Ilja Gort, een aanrader voor de boeken.
0: Absoluut. En wat ook een aanrader is, is de volgende plaat. Want dat is de live plaat van deze week.
2: En die is van?
0: Nou...
2: Ik weet het, de
0: Grammys. Ja, de
2: kan
0: Grammys.
2: Niet missen.
0: Ja, het is echt... De live-uitvoering duurt ongeveer 5,5 minuten en hij is heerlijk. Goed, zometeen dan Johan Kamphuis in de uitzending. En na het nieuws van 5:00 hebben we nog veel meer voor je. We gaan het hebben over de Keiweek. We gaan het hebben over uitgaan. Want ja, er is best wel wat te doen, maar niet zo heel erg veel. We hebben rocken met oog op het weekend... En nog veel meer.
2: En dat varken zocht geen truffels trouwens, want het boek heet De Druivenverluisteraar.
0: Ah, het varken zocht druiven.
2: Ja.
0: Oké, okay, maar in ieder geval geen cranberries.
2: Nee.
0: Met zombie.

0: liveplaat.
1: Zombie van de Cranberries, een live versie. Dat was een lekkere, lange liveplaat van deze week. Wat een heerlijke uitvoering.
2: Ja, ze heeft ook een fantastische stem gehad.
1: Ja, helaas is niet meer onder ons. Nee. Maar heerlijk. Ik geloof dat we nog een fan aan de lijn hebben. Dag Johan.
3: Ja, ik vraag me heel vaak af, als ik hier in de uitzending kom, wat voor smaak jullie in de vrede hebben. Maar dit was echt mooi.
2: Dat zegt niks over ons.
1: Nee, maar dit is inderdaad een super nummer.
2: Ja.
3: En ook een hele mooie tekst.
1: Ja, zeker. Hey, voordat we het daar uitgebreid over gaan hebben, moeten we maar gewoon eens even naar het weer kijken. Hoe gaat die verder met je? Heb je een beetje goede vakantieperiode?
3: En nou, die gaat nog komen, hè?
1: Ah, oké.
3: Okay. Oh. Maandagochtend nog. En dan is Johan 3 weekjes van de radar, hoor.
1: Oh joh, 3 weken. Lekker.
4: En ook van de radio,
3: ja,
4: trouwens.
3: Ja, heerlijk. Ja,
1: ja, oké. Okay.
3: Daar zie ik ook van uit.
1: Oh, dus wat de vrijdag betreft moeten wij het vandaag voor de laatste keer met je doen voor de komende weken.
3: Helaas.
1: Ja. Nou ja, het is niet anders.
3: Maar 3 weekjes zijn ook zo weer voorbij. Ik hoop voor mij dat het niet snel voorbij gaat, maar ja, de praktijk is vaak anders.
1: Ja, zeker. Hey Johan, nu je er toch bent, laten we even kijken naar komend weekend en een doorkijkje naar volgende week. Wat voor weer wordt het? En daarvoor ben jij natuurlijk bij ons. Johan Kamhuis, onze eigen Hoog Radio Weerman.
5: Hoog Radio Weekend.
1: Oh, verkeerde. Sorry, Johan.
4: Net terug van vakantie.
3: Ik wacht rustig even.
1: Ja, ik heb ook net 3 weken gehad. En ik moet ook even weer inkomen. Komt-ie, hoor.
4: Heb je dat leuk?
3: Kijk. Nu voel ik altijd... Nu kan ik gaan beginnen. Maar hebben jullie het leuk gehad? Als je daar nog iets over wil zeggen?
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
3: Nou, mooi. Ik hoop dat jullie ook de komende tijd het leuk hebben. In ieder geval zomerweer. Daar zal het de komende tijd niet aan ontbreken. Ik had het vanochtend ook al even gezegd. Het is echt droog, hè? Het is heel erg droog. Uitzonderlijk droog. De afgelopen... er viel in de maand juli gemiddeld maar 21 mm. Dat is al heel erg droog, normaal 85. Maar op sommige plaatsen is er nog minder gevallen. Nou, augustus heeft tot nu toe een paar tienden opgeleverd. Gisteravond en vandaag was dat het geval. Het is... voorlopig gaat het ook niet veranderen. Ja, het stromingspatroon zit op slot. Hoge druk. Dat regeert. En als er al een storing passeert, ja, in de winter, er ligt nu een depressie die de oversteek maakt naar de Noorse kusten. In de winter, in de herfst, levert dat wind en regen op. Maar helemaal in de zomer van 2026 zijn er alleen wat wolkjes die overtrekken. Een spatje regen. En deze storing trekt komende avond en vannacht naar Duitsland weg. En dan klaart het vanaf het Noordzeegebied weer op. Het wordt een fris nachtje. Temperatuur daalt naar een graad of 10. En morgen komt het hoge drukgebied richting ons land zetten vanaf de Britse eilanden. En dan wordt er weer drogere en warmere lucht aangevoerd. Zonnige periode, er ontstaan een paar stapelwolkjes. Het blijft droog en de temperaturen die nu rond de 20 graden liggen... dat is ook alweer lang geleden dat we zo tussen haakjes lage middagtemperaturen hebben gehad. Maar morgen wordt het gewoon alweer een graad of 25. En er staat niet al te veel wind uit verschillende richtingen. In de nacht 12 of 13 graden. En zondag draait de wind naar het zuiden. Wordt er weer hele warme, zeer warme lucht opgepikt vanuit Frankrijk. En wellicht wordt het zelfs tropisch. Met temperaturen tussen de 28 en 30 graden. Heel veel zon. Later op de dag gaat de lucht wat leven. Ontstaan er wat stapelwolken. Maar ik denk dat het nergens tot een bui komt. In de nacht weer wat milder, 15 tot 17 graden. Trekken er wat wolkenvelden over. Op de grens met wat minder warme lucht hebben we dan maandag en dinsdag weer mee te maken. 22, 23 graden op beide dagen. Wolkenvelden, opklaringen, ze wisselen elkaar af en het blijft op die dagen droog. De nachtelijke temperaturen, nou, het is dan weer prima doorslaapweer. Zo'n 12 of 13 graden. Ja, en het is volgende week de laatste week van de schoolvakantie. Maar we kunnen ons dan weer gaan opmaken voor een heet slotstuk van die vakantie. Want de tweede week af gaan de temperaturen onder regie van een nieuw hoge drukgebied. Het kan niet op deze zomer. Begin langzamerhand een beetje aan 2018 te denken. Er gaan de temperaturen weer flink oplopen. En het zal mij niet verbazen wanneer we uiteindelijk weer tropisch gaan eindigen volgende week.
1: Oude jongens. Ja, sommigen vinden het lekker, anderen die vinden het vreselijk. Ja. Ik heb beide smaken hier in de studio staan. Ja. Nee, goed. Hey Johan, dankjewel voor deze update. Komend weekend begint er in Groningen weer. Wij hebben al een voorspelling gedaan. Ik heb hier twee keer gelijkspel, drie keer winst. Wat zeg jij, Johan?
3: 1-2.
1: 1-2, verlies. What? Verlies van Groningen. Oké.
2: Okay. Zo'n negatieve start.
1: Ja, nou ja.
3: Ik heb er niet heel veel vertrouwen in.
1: Okay.
3: Utrecht heeft een goede voorbereiding gedraaid. Ik weet, dat zegt niks, maar ergens denk ik dat Utrecht met de puntjes aan de haal gaat.
1: Okay.
3: Ik hoop dat ik helemaal het bij het verkeerde einde heb.
1: Nou, we houden het in de gaten. Johan, rest ons jou een hele goede vakantie te wensen. Heel veel plezier, geniet ervan. Ja. En tot over een paar weken. Maandag ben je nog wel bij de ochtendshow, vraagteken?
3: Maandag nog even een keertje de ochtendshow, hoor.
1: Oké, top. Maandag om 8:50 is Johan Kamphuis er weer bij de ochtendshow. En wij spreken elkaar dan over een week of 4.
3: Doen we. Hey. Heel fijn weekend.
1: Goeie vakantie.
2: Hoi,
1: hoi.
3: Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Dat was Johan Kamphuis, dames en heren. Wij gaan zo meteen naar het nieuws van 5:00. Na het nieuws van 5:00 zijn wij er weer met nog veel meer. Dus blijf lekker luisteren. De laatste plaat die we gaan draaien is er eentje van Ella Langley. Zegt het jullie iets?
2: Nee.
4: Ik denk niet.
1: Wereldberoemd in Amerika. Ze staat al weken op nummer 1 in de Billboard Top 100. En ze heeft een fantastisch nummer en dat heet Choosing Texas. Daar komt ze vast vandaan. Die gaan we draaien en dan het nieuws. En dan zijn wij er weer. Okay.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op

0: Muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Het weekend van Oogradio.

0: Zo, nou, dat was een mooie jingle, Bas.
1: Nou, dat vond ik ook.
0: Ja, nou, hartstikke goed gedaan.
1: Dank je.
0: Hey, tot volgende week.
2: Ja, tot volgende week.
0: Nee, in de uitzending, dames en heren, onze eigen Bas de Jonge.
2: De coördinator van de Kuipbeek-uitzending radio.
1: Ik vind het fijn dat je mij zo aankondigt.
0: Ik vind het ook een hele mooie aankondiging.
1: Echt, werkelijk. Ik heb nog nooit zo'n mooie aankondiging gehad. Dankjewel, Famke.
0: Goed, even voor de duidelijkheid. Volgende week zijn wij met de Hoog Radio 3 dagen live te volgen vanaf het Keispektakel.
2: Ja.
0: Wij zitten ergens in een hotel op de Grote Markt.
1: Nou, het is geen hotel.
0: Oh, het is een restaurant.
1: Ja, we zitten in Wijk aan de Grote Markt. Wijk is, daar zou, jaren geleden was het plan dat daar zo'n foodhall in kwam.
0: Ja. Ja.
1: Dat is niet gelukt.
0: Maar er zit nu wel een foodhall in, maar dat is één grote foodhall.
1: Maar het is een prachtige locatie en wij mogen daar, wij zijn 3 dagen welkom om daar radio te maken.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: En hoe ziet dan die programmering eruit?
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Oh, ja, nee, die heb ik in mijn hoofd inmiddels. Ik zei net al tegen Alexander, ik heb deze uitzending de afgelopen maanden voorbereid. Dus ik heb die uitzending in mijn hoofd al 10 keer gehad.
0: Oké, hoe ging het tot nu toe?
1: Ja, ik moet zeggen dat het erg succesvol was.
2: Ja, mooi.
1: Ja.
2: Mooi.
1: Dus tot volgend jaar.
0: Wat was het hoogtepunt van de afgelopen keiweek?
1: Ik.
2: Ja, natuurlijk.
1: Maar nee, ik zou even. We gaan 3 dagen radio maken. Dinsdag, woensdag, donderdag van 5 tot 8. En in die uren komen allerlei gasten langs. Van iemand van de VNN om te praten over drugsverslaving of verslaving in het algemeen onder studenten, dat soort dingen. De burgemeester komt langs. We hebben verschillende artiesten die komen spelen. We hebben reporters die de stad ingaan. Er komen clubjes langs, hopelijk dronken. Van alles. Er gebeurt van alles.
2: En jij zei net al, hè, artiesten. Zitten er ook lokale artiesten of bands?
1: Alleen maar!
2: Aha. En kan je een tipje van de sluier oplichten?
1: Ja, dat kan ik zeker. Het voorwoord staat er. En dat heb ik al vaker gezegd hier, ook in mijn programma. Dat vind ik, dat is een nieuw beentje. En die is echt, echt waanzinnig. Daar ben ik echt fan van.
0: Het dus voorwoord.
1: Ja, dus ik ben heel blij dat ze er zijn.
2: Wat voor muziek is dat?
1: Ja.
0: Oh, dat is donderdag, zie ik. Donderdag om 6:30.
1: Is dat bij jullie?
2: Nee, wij zijn op woensdag.
1: Oh.
0: Nee, wij zijn op maar, dinsdag.
2: Dinsdag, sorry, we zijn op dinsdag.
0: Ja, wij zijn toch op dinsdag?
1: Wij zijn als dinsdag het duo. Ja. Ja. Maar het voorwoord staat, Kira Dekker komt langs. Ik kan het niet meer.
0: Ja, ja, zometeen gaan we Cody draaien.
1: Oh, Cody komt ook langs.
0: Cody, die zit bij ons in de uitzending op dinsdag. Die gaan we zometeen draaien.
1: Ja.
0: Ja, dus een hele hoop live artiesten. 3 per dag. Hè,
1: Ik moet wel zeggen, eentje is helaas wegens overlijden van oma uitgevallen. En dat was Mossie, dus die hopen we de volgende keer te hebben. Die staat ook niet meer in het draaiboek. Ik zie jou kijken.
0: Nee, die staat er nog wel in.
1: Ja,
2: ja, maar daar heb ik toch bij gezet dat hij niet uitviel.
0: Ja, dat staat er wel bij, maar hij staat er nog wel in.
1: Oh ja, maar die valt helaas uit. Maar voor de rest zijn het 3 artiesten per uitzending. Dus het wordt een muzikaal feestje ook.
2: Oké,
0: dus we hebben nog 1 gaatje. Dus we hebben nog een gaatje op dinsdag om even kijken, 6:30.
1: Ja.
0: Ben jij nou die artiest die graag eens een keer op de radio wil?
1: Ja, dan kun je mailen. Maar wacht maar even, want ik heb nog wat lijntjes lopen.
2: Ah, oké. Doe maar niet.
0: Maar je kan wel mailen naar event.
1: Evenementen uit Oogradio of muziek uit oogradio.nl. Dat kan allebei.
2: Maar hebben we ook interviews met artiesten aan de telefoon of zo? Of,
1: ja.
2: Uit Groningen.
1: Ja, waar ik heel blij mee ben dat hij de eerste is, Joost Marsman. En Joost Marsman is de frontman van Is Ook Schitterend. In 1996 deden ze mee aan een songfestival wat georganiseerd werd door studentenverenigingen. Albertus vanuit Albertus deden zij mee. Guus Meeuwis deed bijvoorbeeld ook mee.
2: In Brabant.
1: Ja, maar die won en dat betekende zijn doorbraak. En dat betekende ook voor Is Ook Schitterend de doorbraak. Dus dat vind ik heel leuk. Swiftie hebben we een interview mee. Zij zijn in 2016 doorgebroken met Dakterras. Dakterras.
0: Oh, ik dacht dat dat een doekje was.
1: Nee, dat is een Swiffer.
0: Oh, dat is een Swiffer.
1: Ja, maar Swiftie, dat vind ik heel leuk. En voor de rest, ja jongens, er is zo vreselijk veel. Gewoon luisteren.
2: Maar komen er dan ook Groningse studenten of sportverenigingen of...
1: Nee, de studenten die komen uit Amsterdam voor deze editie. Sportvereniging De Aklo is er. Maar die hebben geen reet te doen, want de studenten komen uit Amsterdam. Maar voor de rest, wordt het heel leuk. Tuurlijk komen de studenten uit Groningen. Waar anders vandaan?
2: Nee, maar dat was mijn vraag niet.
1: Oh, wat
2: komen
1: je
2: die
1: vraag
2: in
1: dan?
2: De studio? Net zoals de sport- of cultuurverenigingen, dat ze aan het woord komen. Jij liet mij niet uitpraten.
1: Nee, ze komen, we verzamelen ze in de Albert Heijn.
2: Ik merk al, dit gaat een geweldige week worden.
0: Het wordt een geweldige week. Ik heb er nu al zin in.
1: Ik ook.
0: Nou ja, vanaf dinsdag 5 uur en dan dinsdag, woensdag, donderdag van 5 tot 8. En
2: ik heb nog één vraag. Wat vind je zelf het leukste hieraan?
1: En de hele volgende week?
2: Ik vind het
1: heel leuk dat we gewoon weer met deze club leuke mensen bij Oog Radio 3 dagen radio gaan maken.
2: Daar leuke mensen, zeg je.
0: Die heeft je allemaal uitgenodigd, hoor.
1: Ja, nee. Dat, jullie jongens, ik vind het heel leuk.
2: Oh ja, dat is ook zo. Oh, is dan wat liever.
1: Het is niet lief, het is gewoon grappig.
0: Ja, Femke. Je moet even weer inkomen, hè?
2: Ja, maar ik word altijd kapot gemaakt op Bas.
1: Sorry, ik zal je volgende week niet kapot maken. Dank dat laat ik wel voor Alexander.
0: Voordat het volledig uit de hand loopt, wij gaan vanaf dinsdag kun je dus luisteren naar Kei Radio. Kei gaaf, zou ik zeggen.
1: Vind ik ook.
0: Ja, 5
2: van
0: uur.
2: Van hoe laat? Over 5 uur. Okay,
1: ja, dinsdag, woensdag, donderdag van 5 tot 8.
0: Ja. Hey Bas, hartstikke bedankt. Heel veel succes.
2: En kunnen mensen ook gewoon binnenlopen trouwens?
1: Nee, liever niet, want zo groot is het niet. Tenminste, het pand is heel groot, maar onze ruimte niet. Dus blijf vooral thuis.
0: Maar ze kunnen ons wel zien, hè, vanaf buiten.
1: Nou, dan moet je... Nee.
2: 5 meter zijn.
1: Nee. Wij kunnen hun wel zien, van buiten.
0: Ja, maar zij ons niet.
1: Nee.
0: Okay.
2: Maar nou ja, als je als reporter heb je een t-shirt aan... Ja. Waarop iedereen duidelijk ziet... Ah. Ja.
0: En het wordt lekker warm, dus we lopen inderdaad in een t-shirtje. En wij zijn herkenbaar aan de Keiweek.
2: En wij staan op het forum als de zonsverduistering er is.
0: Ja, ook dat nog.
1: Ik ook trouwens, maar goed, dat geheel terzijde. Ja.
0: Goed, luister dus vanaf dinsdag 5 uur de Keiweek hier live bij Oog Radio. Bas, dankjewel en succes straks hè, met Stadsruis.
1: Ja, ik moet dat nu gaan voorbereiden, want ik stel het continu uit. Dus dat ga ik nu doen.
0: Oké, nou, succes. Goed, dankjewel. Zoals gezegd, wij draaien een nummer van Cody. Want Cody die komt dus langs bij ons dinsdag om 6:30. Ja. Om 6:30 komt hij langs.
2: En heb je al voorbereid?
0: Ja, ik heb me voorbereid. Ik heb namelijk een nummer van hem uitgezocht.
2: Heel goed.
0: Glas in lood.

0: Voilà. Libre van Angèle. En dat is een Belgische zangeres. En wat schetst mijn verbazing?
1: Alexander kent haar.
0: Ja.
1: Nou ja, niet
0: nou ja, nee. Nee, maar jij kent het nummer. Die staat bij jou in de Spotify-playlist. Ja. Ik ben blij verrast.
2: In mijn eigen lijstje. Ja, ik vind Franse muziek vind ik wel leuk. En dit is echt goede smaak.
0: Ja.
2: Goede vibe.
0: Ja. Nee, dit is een nummer. Dat heb ik dus ook, zeg maar, op vakantie heb ik dat opgepikt.
2: Leuk.
0: En toevallig is het een Belgische zangeres. Ik was in Frankrijk. Maar
2: daar draaien ze
0: dit nummer ook. Maar ik ben echt een mafflabbergasted.
2: Positief verrast, hoop ik.
0: Ja, positief verrast.
2: Fijn.
0: Absoluut.
2: Nu jij
0: ben trots.
1: Maar wat? Wat wil je dan?
2: Nou, verrassen me is positief.
1: Oh.
0: Ja, heb jij nog leuke...
2: Nee, zo werkt dat niet.
1: Nee.
0: Heb jij nog leuke Marokkanen qua muziek ontmoet?
1: Nee.
0: Gehoord?
1: Nee.
0: Ontdekt?
1: Ik heb eigenlijk heel weinig muziek daar gehoord.
0: Hmm. Oké. Okay. Hebben ze op straat daar geen jengel muziek?
1: Nee, dat ben ik niet tegengekomen. Wel zo'n fluit en dan komt er een slang omhoog.
0: Okay.
1: Weet wel, zo'n slang uit besweren.
2: Oh ja, zo'n fakir.
1: Ja, dat ja.
0: Ja, zou je ook eens moeten doen.
1: Wat?
0: Zo'n fluit bespelen.
1: Nou, bij mij komt die slang niet omhoog.
0: Nou ja, maar bij mij wel.
2: Oh jongens.
1: Goed, ja, ik heb zo'n slang ook gezien, hè?
0: Ja, serieus?
1: Ja, zeker. Die kwam niet omhoog, die lag daar op de grond, maar... Een python!
0: Nee, niet
1: een...
2: Ja, dat vond hij wel leuk om te horen.
1: Ja.
2: Wat zeg je daar nou van?
0: Slechtig.
1: Daar zeg ik van... het was gewoon echt... Hij sliste ook. Het was een echte slang.
2: Oh ja.
0: Goed.
2: Ja.
0: Hey, jij hebt een collega.
1: Ja.
0: En die heet Fleur.
1: Ja.
0: En Fleur die klampte jou vanmiddag aan. Die zei van... Hey, radio DJ, wil jij wel een nummer voor mij draaien?
1: Ja.
0: En dat was een nummer, of is een nummer van...
1: Ja, hoe heet hij?
0: Jamie Miller.
1: Jamie Miller. Oh ja, dat was ik alweer vergeten, sorry. En het nummer heet... Baby Doll. Dat
0: Baby
1: weet ik
0: Doll,
1: wel.
0: Ja,
1: ja, ja, ja dat
0: maar,
1: zijn
0: ze. Maar wie is Jamie Miller en hoezo wou die collega dat graag?
1: Nou, dat vond zij mooie muziek.
0: Oké. Okay.
1: Beetje zomers.
0: Beetje zomers?
1: Ja.
0: Nou, ik heb er naar geluisterd. Ik was niet echt onder de indruk.
1: Waarschijnlijk luistert ze nu ook niet, dus dat scheelt.
0: Oh, nou ja, ik ga hem dus wel draaien.
1: Oh.
0: Dus ik mag hopen dat ze luistert.
1: Ah, ik zal moeten er even appen.
0: Nee, maar moeten we het niet even in de uitzending hebben zometeen?
1: Ja, dat kunnen we ook doen.
0: Ja, nou ja, we gaan
1: maar eerst... Maar dan hebben we het nummer gedraaid en dan heeft ze niet geluisterd.
0: Nee, maar goed, tijdens het nummer, dan kan ze nog een klein stukje horen. En dan kunnen we even vragen waarom ze dit nummer zo leuk vindt.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, okay. Ja.

0: met Fleur Zomer.
1: Ja, dag Fleur. Met Rijn. Je bent live op de radio.
2: Oh, hey, wat leuk.
3: Hoor je het?
1: Wij draaien speciaal voor jou Jamie Miller.
2: Oh, leuk. Ik ga luisteren.
1: Oh ja,
3: hij is net afgelopen.
1: Het nummer is al bijna afgelopen.
2: Nou, wat heb ik wat eerder gezegd?
3: Ja, ik app jou net, maar ja.
2: ik moest Patrick naar huis brengen.
3: Oh ja, dat is waar.
1: Hey, maar Jamie Miller, ik had er nog nooit van gehoord. Ben jij Jamie Miller fan? En vind je dit zo'n heerlijk nummer?
2: Ja, nou, hij kwam de hele tijd voorbij met zijn preview van dit nummer op TikTok. En toen dacht ik, dit is toch echt een heerlijk zomernummer.
1: Nou ja, we hebben hem net gedraaid en het wordt hartstikke lekker weer. Dus ja, nou ja, ik doe nog even een klein stukje speciaal voor jou.
2: Heel graag.
1: En geniet van het mooie weekend.
2: Dankjewel, jullie ook.
1: Joe, dag Fleur.

0: Ja, Jamie Miller, speciaal voor een collega van Femke Fleur. Ja. Die dit zo'n heerlijk zomers nummer vindt. Ik moet zeggen, in de eerste keer dat ik hem draaide vanmiddag, toen ik een berichtje van jou kreeg, dacht ik van...
1: Ja, maar jij moet altijd een keertje extra aan. Dan,
0: Ja, ik begin er nou wel een beetje aan te wennen. Ik kom wel een beetje in de zomerse sfeer.
1: Heel goed.
0: Oh, sorry, wat zei je, Rian?
2: Ik vind hem ook wel lekker.
0: Ja, vind je? Ja. En wat vind je van het nummer?
2: Nou, ik heb hem nog niet gezien, dus ja, het nummer was lekker. Ja.
0: Goed. Jamie Miller hoorde je met Babydoll. En onze eigen Babydoll, Rian, die zit hier. Die zit klaar voor
1: de niet
0: nieuws.
1: Verklappen wat ze aan heeft, want dat...
2: wat slecht.
1: Zo'n Babydoll.
0: Goed, het is 6:01. En dat betekent dat we voor de laatste keer vandaag overschakelen naar de Studio 2. Daar zit Rio klaar met het laatste nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Gian Jobing met het nieuws uit Groningen. FC Groningen begint zondag aan het nieuwe eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Ondanks het vertrek van enkele belangrijke spelers is de selectie grotendeels intact gebleven. Nieuw zijn onder meer Pelle Clement en Malcolm Nieng. Jurg Schreders lijkt verrassend als rechtsback te starten. Trainer Dick Lukien verwacht een aanvallende wedstrijd tegen het Utrecht van de nieuwe coach Anthony Correa. En heeft vertrouwen dat zijn ploeg dit seizoen beter met de kansen omgaat. FC Groningen mist zondag wel Stijn Racing, Oscar Zawada en Malcolm Nieng door blessures. De wedstrijd FC Groningen-Utrecht start zondag om 14:30 in de Euroborg, onder leiding van scheidsrechter Joey Kooi. Op het Emmaplein vond gisteren de jaarlijkse herdenking plaats van de kernwapenbommonumenten op het Japanse Hiroshima en Nagasaki in 1945. Op het plein staat het enige anti-kernwapenmonument van ons land. Volgens de organisatie van de herdenking doet Groningen het goed als het gaat om het afwijzen van kernwapens. Maar dat is bij de Nederlandse regering niet het geval. De herdenking dient volgens de organisatoren daarom naast het herdenken van de slachtoffers ook als oproep aan Den Haag om zich harder op te stellen tegen kernbewapening. Bij het monument vindt eens in de 5 jaar een herdenking plaats waar de gemeente een financiële bijdrage voor levert. De tweede editie van de Groningse Vierdaagse zit erop. Vandaag werd de laatste etappe gelopen met in totaal 3300 deelnemers. Volgens de organisatie verliep het evenement zonder problemen en waren de reacties van wandelaars erg positief. Voor volgend jaar liggen al nieuwe plannen, zoals de zonnebloem als symbool van de Vierdaagse en een tijdelijke nieuwe naam voor de Grote Markt. De tip voor het succesvol uitlopen van de Vierdaagse, daarover zijn de deelnemers eensgezind, goed trainen. Yannick Koerts blijft ook komend seizoen assistentcoach van Donar. Daarmee blijft de technische staf rond hoofdcoach Jason Derusso ongewijzigd. De inmiddels 29-jarige Koerts stroomde halverwege 2024 in als assistent toen Derusso hoofdcoach werd. Deze zomer deed Koerts ervaring op als assistent van bondcoach Koen van Gerwen bij de Nederlandse ploeg onder 20 jaar tijdens het EK in Bratislava. Net als vorig seizoen combineert Poort zijn rol als assistentcoach van Donar met zijn functie als hoofdcoach van RTC Noord. Dan nog het weer. Het is bewolkt en 19 graden bij een zwakke westelijke wind. Windkracht 2. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond de 11 graden en klaart het op. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog bij 25 graden als maximumtemperatuur. Dit was het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer vanaf 9 uur met het nieuws bij Paul en Saskia. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: Morgen dus weer nieuw nieuws.
4: Ja, hopelijk wel.
5: Waarschijnlijk ook.
6: Vaktermen noemen we dat nieuws.
4: Maar ja, dat is, dat is ook nog altijd maar de vraag. Al helemaal in deze tijd.
0: Ja. Of er nieuw nieuws is.
7: Ja, nou, en anders bedenken ze wel wat. Zoals de vrouwen in de Tour de France die geen grotere borsten moeten hebben. Want...
0: Oh,
7: want? Hè? Ja, dat fietste dan lastig of zo. Wat was er mee?
6: Nee, dat fietst juist beter.
7: Oh.
6: Dan heb je onevenredig. Bij de sprint is het, daar zit je altijd heel erg nauw. En dat gaat om aerodynamica. Mm-hmm. En het is zo dat als vrouwen iets grotere borsten hebben... dat dat voor de luchtstroom beter is. Dat er dan minder wind tegen hun benen aankomt. En dat het meer... Ja, dat is echt zo.
7: Omdat je borsten dan hangen, wil je zeggen?
6: Nu hebben ze bij de Tour de France, bij de dames... hebben ze nu dus inmiddels een tent... waarin wordt gecontroleerd of er niet nog even iets extra's... bij de BH wordt ingestopt.
7: Oh,
6: ik heb gesolliciteerd, maar ik heb nooit wat gehoord.
7: Jammer.
0: Ja. Ik zie volgend jaar die mannen ook al met een soort van neptieten rondrijden dan.
2: Ja, dat kan. Ja, van die siliconen.
6: Dat is dan ook wel weer vreemd, want bij de mannen die mogen hun radiokastje op de borst doen.
0: Oké.
7: Oh, maar nu snap ik waarom ik mijn wind tegen nooit vooruit kom.
2: Ik wil het zeggen, ik juist dus beter.
0: Ja, ja, ja, en Rian die gaat als een
7: dolle. Ik dacht dat het juist andersom was, maar
0: nee. En die reisgenoot van jou, zo, die gaat als een springer.
2: Dat is genoeg.
0: Jij had een reisgenoot in Marokko, die heeft, daar had ik zelfs een woord van, had ik nog nooit van gehoord. Cup H.
7: Ja, ja, maar dat was wel sneu, want ze had wel last van de rug. Door.
2: Ja, dat hoor je wel meer dan.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Nou, dat is ook helemaal niet leuk.
7: Nee, is het ook niet.
2: Nee,
7: ik denk niet dat je er weinig plezier van hebt.
0: Ja, nee. Zelfs als man denk ik dat je er niet veel plezier van hebt.
7: Nee.
0: Goed. Wij gaan zo meteen het weekend aftrappen met Rocco met Oog op het weekend. En het is een band die Femke heeft aangedragen.
7: Oh ja?
0: Opera.
7: Opera?
0: Ja, band wat jij hebt doorgestuurd.
6: Jouw favoriete band, ik hoor het al.
2: Nou,
0: ik heb dus weet je wat? Ik draai eerst nog wel even een nummer van Weezer.
7: Oh, die band.
0: Nee, niet Weezer. Nee, oké.
7: Nee, nou, welke band je bedoelt, ja.
0: Ja, we komen dus op het even wel even terug. Ja.
3: Het weekend van Oogradio.

0: Weezer.
1: Nou, dan maar wat inhaler, denk ik.
2: Ja.
0: Ik ben er net achter gekomen dankzij collega Alexander dat slecht adem of moeilijk adem hadden, dat dat Weezer is.
1: Wheezing.
0: Wheezing. Wheezing. To wheeze or not to wheeze.
1: Ja, gezondheid.
0: Goed, je hoorde de nieuwe van Weezer. En dat was CEO.
1: Ah. Chief Executive Officer. Oftewel, overbetaald.
0: En ik heb net gehoord van andere collega Femke... dat ze naar Nederland komen.
2: Ja, en volgend jaar.
0: Volgend jaar?
2: Ja.
0: Wanneer volgend jaar?
2: Ja, weet ik het. Ergens volgend jaar in de AFAS.
0: Ja, dus over enkele dagen.
2: Ja.
0: Goed, normaal gesproken dan schuift Andor Heij nog aan. Of in ieder geval heeft hij wat voor ons uitgezocht... qua rocken met ogen op het weekend. Maar Andor die geniet van een heerlijke lange vakantie. Kan hij alvast een beetje wennen aan het
2: pensioen,
0: idee...
2: Ja.
0: dat hij binnenkort met pensioen gaat.
2: Oh, ja. We gaan hem wel missen.
0: Ja, ja, we gaan hem zeker missen. En we moeten echt nog even wat voor hem organiseren, hoor. Dat hij hier nog even goed verwend wordt.
2: Ja. Dat gaan we niet.
3: Rijn kijkt Femke wel heel indringend aan.
2: Ik zei het ook iets te snel, ja, maar dat niet.
1: Nou, Andor, zie jou hier in jouw voorland.
2: Ja.
0: Andor, volgens mij wordt dat een hele leuke laatste uitzending. Nou, goed, jij hebt een band aangedragen voor Rocken met Ogen op het Weekend, Femke.
2: Klopt, ik kreeg een WhatsAppje van de zanger... Die ken ik ken mensen. En die zei van, oh ja, we hebben een nieuwe single uit. Misschien is het leuk om die te draaien bij Oog. Want ja, je weet het niet.
0: Maar wacht even, want je hebt nog niet gezegd over wie hebben we het eigenlijk.
2: Ophera, niet opera, dus wat hij zei.
0: Ophera.
2: Ophera.
0: Ophera.
2: Ja. Ja. Dus die hebben een nieuwe single uit, Architects.
0: En hoezo kende jij...
1: Architects?
0: Waar ken jij deze band van dan?
2: Ik ken ze omdat ik ze ooit eens heb geïnterviewd. Want ze deden mee aan Drents Speel. Ze komen uit Emmen, maar ze zitten hier ook veel in Groningen.
0: Oké.
2: We hebben ze ook wel eens in de uitzending gehad bij Your Sonic. Want toen trok ik er een van de straat om het te interviewen.
0: Dat was toen ook al Ophera?
2: Ja, toen heette ze ook al zo.
0: Oké.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Ja.
2: En de muziek, zij halen hun inspiratie uit bands als Opeth, Alter Bridge, System of a Down, Gojira. Een beetje dat soort.
0: Oké, okay, ja. Ja. Nou ja. Dan is het volgens mij een band die zeer geschikt is... om te draaien als rockplaat... waarmee wij het weekend dan officieel aftrappen. Dus laten we maar eens even luisteren. Oh ja hoor, deze is lekker. Dames en heren, we zijn weer terug van vakantie. Het is vrijdag 7 augustus. Je luistert naar Oog op het Weekend... Rocken met Oog op het Weekend. En daarmee trappen wij het weekend af. Dus zeggen wij...
4: Het is...

0: Zo.
1: Die knalde erin.
0: Zo. Oh, wacht.
1: Bas praat er ook nog doorheen.
0: Ja, er wordt weer doorheen gepraat. Wat een heerlijk nummer.
1: Ja. Ja, dit is toch wel een beetje... Kijk, Andor komt vaak met een wat softere...
2: Ja, ja.
1: Nee, niet altijd hoor. Maar dit is wel stevig.
0: Ja,
1: we zijn
0: ja.
1: Nu ook allemaal luisteraars kwijt waarschijnlijk. Maar
0: dit kan zeker de goedkeuring van Andor en van mij krijgen. Okay. Absoluut, absoluut. Ophiria en... nee, wat was het?
3: Ophira.
0: Ophira.
1: Ophira.
0: Ophira.
3: Of Ophira.
1: Ja.
0: Ja, maar goed. We hebben ze dus blijkbaar eens een keer in de uitzending gehad... tijdens Eurosonic.
1: Ja, toen heb ik ze even kort geïnterviewd.
0: Ja. Ja, het is een band die zou het volgens mij akoestisch... Ja, daar komt het volgens mij niet echt goed over.
1: Nee.
0: Dus het is geen optie om dat gaatje te vullen bij de Keiweek.
1: Dat denk ik niet.
0: Nee.
1: Nou, okay. Daar weet ik wel zeker van niet. Nee. Ik denk dat dat niet werkt.
0: Nee. Had ik trouwens al verteld wat we gaan doen met de Keiweek?
1: Ja, wij staan in Wijk.
4: De stad bruist. De studenten zijn terug en ook radio zit er middenin.

0: Ja. Dat is trouwens Bas die dat vertelde.
1: Ja, dat is Bas. Ja,
0: Bas.
1: Bas. Wij zijn dus dinsdag van 5 tot 8 live bij de Keireek. Ja. En wij mogen openen.
0: Uw favoriete radioduo.
1: Ja, Rijn en Femke, wij mogen openen.
0: Het gaat vaak niet zo heel goed, want dat kan me nog herinneren. Eurosonic, we gingen openen en toen waren we niet in de lucht.
2: Ja, die zo zijn net als pannenkoeken.
1: Ja, maar dat is een paar jaar geleden.
0: Ja, dat
1: gaat
0: waar.
1: De laatste jaren gaat dat gewoon goed. Dat komt helemaal goed. Je kan ons gewoon vanaf 5 uur dinsdag aanstaande horen vanaf de kei.
0: En dan gaan we het studentenleven beleven.
1: Oh, nou en of. Dat is lang geleden trouwens.
0: Ik heb dat nooit beleefd hier.
1: Nee. Waar heb jij dat beleefd?
0: Nergens, ik woonde thuis.
1: Ja, oké. Maar waar studeerde je?
0: Oh, in Zwolle.
1: Ja, en daar was het niet zo bruisend?
0: Jawel, zeker wel. Je had ook de bruisweken, dat waren de introductieweken.
1: Bruisend. Keihaaf.
0: Ja, keihaaf.
1: Ja.
0: Maar ja, ik woonde gewoon nog thuis, dus ja.
1: Wij gaan ons in ieder geval voorbereiden voor de komende dinsdag. Alexander, wat zijn jouw plannen? Gaat er weer sport komen dit weekend?
2: Volgens mij niet.
1: Nog geen sportuitzending?
2: Ik heb er nog niks van gehoord in ieder geval. Dus dan gaan we nog even kijken. Wat zei je?
0: Je hebt nog vakantie.
2: Dat denk ik wel, inderdaad.
1: Ja. En jij bent dus ook nog gewoon even lekker een weekendje vrij.
2: Ja, maar we gaan natuurlijk op kei uitzenden. Dus ik ga hier zondag heen om de hele boel in te pakken en inventarisatie te doen. Dus ik heb een half weekendje dit weekend.
1: Okay.
2: Is ook niet erg.
1: Als ik je nog moet helpen.
2: Dan bel ik je. Ja,
1: dan
2: leuk.
1: Moet je me zeker even bellen.
2: En jij dan, Rijn?
1: Nou, zondag zet ik de telefoon uit.
2: Ja. Gelukkig weet ik waar je woont.
1: En dan heb ik gewoon lekker even een dagje bij Femke. Want we hebben elkaar natuurlijk een hele tijd niet gezien.
0: Nee. Hey, dus we moeten even inderdaad de keiweek voorbereiden.
1: Ja, en andere dingen even
0: de foto's bekijken en zo. Ja. Mijn fiets moet gesmeerd.
1: Je fiets moet gesmeerd worden.
0: Daar heb ik even mee gewacht, want jij kan het beste smeren.
1: Ja, goed. Het is werkelijk niet te geloven. Hé, Rian, wat ga jij doen?
3: Goede vraag.
0: Gast in de vriezer zitten.
3: Ik weet het nog niet. Misschien dat ik dinsdag nog wel even bij jullie langskom.
1: Oh,
3: weet
1: je dat zeker? Leuk.
0: Het wordt warm.
1: Nee, maar doe maar.
3: Nee, dinsdag valt het
1: mee.
3: Ja,
1: dinsdag
0: Oké.
1: En waar wij zitten in Wijk, dat is allemaal... Daar zit airconditioning.
3: Gekoelerd.
0: Maar ook glas.
1: Ja. Ja, ook glas.
2: Ja. Maar dat isoleert tegenwoordig wel.
1: Wij wensen jou een heel goed weekend. Wij gaan eruit nog met 2 platen. En de eerste is van Ellie Goulding. Die heeft ook een nieuwe uitgebracht. Die heet Ravers. Ravers, be alert. En goed weekend. En voor de mensen die dinsdag luisteren, dan hoor je om 5 uur bij Femke weer terug. Alexander, goed weekend. Rian, goed weekend.
3: Rijn, goed weekend.
1: Tot volgende
0: week. Tot dinsdag.
2: Volgende week.
1: Ja, dinsdag is ook volgende week.
0: Dat klopt.
1: En vrijdag?
2: Is misschien ook volgende week.
1: Is vrijdag
0: ook
1: over
0: vrijdag. Enkele dagen.
1: Ja, over enkele dagen. Over enkele dagen. Kom biezen.
0: Fijn weekend.
1: Ja.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar

kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde.

0: arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
1: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
0: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

is vrijdagavond. Je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen. Updates over de tofste festivals en concerten. En interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. Met vandaag onder andere Lisa van Darling, Sabine, Marieke Klooster. Maar eerst Orange Skyline en Feel.

En jij hoorde Orange Skyline en Feel. Een hele goede avond. Je luistert naar Stadsruis hier op Boog Radio. Het radioprogramma dat geheel in het teken staat van muziek uit Groningen. Uit de stad, uit de provincie, uit de gemeente natuurlijk. Een volle uitzending staat op je te wachten. De komende drie kwartier gaan we onder andere praten met Shamar. Een artiest uit Groningen die je volgende week live ook kunt horen tijdens de Keiweek-uitzending. Daarover later natuurlijk nog meer. Ik neem je ook mee naar het Stadspark, 23 juni 2022. En we gaan het hebben over een Groningse grootheid in de tijdmachine. Nou, leuk toch? Ik moet wel gelijk beginnen. Ik heb iets niet klaargezet. En nu wel. Goed, heel veel muziek ook. En de muziek komt dus uit Groningen. En laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Als jij nou muziek maakt. Als je denkt van ik maak zulke vette liedjes en ik breng wat uit en ik wil dat het airplay krijgt. Mail het. muziek@oogradio.nl. Wij zijn altijd op zoek naar hele toffe nieuwe dingen. Ook als je heel lang bestaat en al heel vaak gedraaid bent. Als je nieuw werk uitbrengt, stuur dat vooral. Dit is zo'n liedje dat in de Stadsplaat staat. En hij blijft toch hangen. Ik weet dus alleen nog steeds niet hoe ik de artiest uitspreek. Want het staat Stu, S-T-U, 33. Ik kan het lezen als Stu 33 of als Stu 3. Of als de... Ik weet het niet. Het liedje is in ieder geval lekker. Dit is Skinny Dippen.

AMK hoor je en Release Me. Volgende week is het gedaan met de rust in Groningen. De studenten keren terug en dat betekent dat het keiweek seizoen. Ja, laten we het maar seizoen noemen. Nou ja, het is een week, hè? Dat is niet echt een seizoen. Nou ja, goed, de keiweek is weer aangebroken. Maar liefst, nou, wat zou het zijn? 5000 nieuwe studenten, zoiets. Die zijn terug in de stad en die gaan vieren dat ze terug zijn. En dat ze gaan beginnen aan hun leven als student in de mooiste stad van Nederland, Groningen. Alsof je dat nog niet door had. Wij van Oog Radio zijn erbij vanaf dinsdag tot en met donderdag van 5 tot 8 zijn we 3 dagen live. Dompelen wij ons onder in de keiweek met reportages, live gasten. We zenden uit vanuit de binnenstad. Niet vanuit onze vaste studio, maar vanuit onze locatiestudio. En er komen heel veel artiesten langs om te spelen. En dat vind ik leuk. Het zijn allemaal artiesten uit Groningen. Het zijn allemaal artiesten die je ook in dit programma voorbij hoort komen. Het voorwoord waar we de uitzending mee openen komt spelen. Zometeen om 7:30 spreek ik Shamar. Die komt spelen. En ik dacht, ik ga je nog even wat meer kennis laten maken met een aantal artiesten die langskomen volgende week. Dan weet je een klein beetje wat je in ieder geval muzikaal gezien van ons kan verwachten volgende week. En iemand die ik heb klaarstaan, ik moet je heel eerlijk bekennen, kende ik voordat we de productie van de Keiweek opstarten, kende ik nog niet. Dus dat is ook leuk. Hè? Dan ontdek je toch weer wat nieuwe dingen. Nienke Witkamp heb ik het over. En daar ga ik een liedje van draaien. Volgende week tijdens de Keiweek is ze te gast. Dit is Nienke Witkamp. En licht weer aan.

Ja, Nienke Witkamp ligt weer aan. En daar hoort natuurlijk iemand nog bij. En misschien schrok je net als ik wel een klein beetje, dat toen het liedje instartte, dat je dacht, dat is niet Nienke Witkamp. Maar het is zeker Nienke Witkamp. Maar samen met Kayet, als ik het goed uitspreek, Bergsma. Die komt niet mee. Nienke komt dus alleen. Maar het is gewoon een prachtig nummer. Ga haar vooral checken. Nienke Witkamp. We blijven nog eventjes bij volgende week bij de Kei. Omdat ik het gewoon te leuk vind om met jou even de line-up door te nemen. De volgende artiest, die kun je kennen. Als je op TikTok zit of als je sowieso op social media zit, dan is de kans groot dat je haar typetje wel eens voorbij hebt zien komen. Het typetje is van Lisa van Dalen. En zij speelt Lisa van Darling. Het is nogal een vreemd typetje. Ze is enorm grappig. Nee, dat moet ik alles zeggen. Ik vind haar enorm grappig. Je moet ervan houden. Over de top, alter ego van Lisa van Dalen. Dus. En ze heeft een liedje uitgebracht onder de naam van haar typetje, Lisa van Darling. En die komt er volgende week tijdens de Keiweek-uitzending met veel plezier live brengen. Een klein voorproefje alvast. Dit is Lisa van Darling en Zina.

0: 1 van de Stadsplaat op dit moment. Lisa Ploeger en Ruben Hooijen met Sober Heart. Je luistert naar Stadsruis, het radioprogramma hier op Oog Radio dat geheel in het teken staat van muziek uit de stad, uit de provincie, uit de gemeente, als het maar uit Groningen komt. En ik heb je de afgelopen, nou wat zou het zijn, 20 minuten meegenomen in de uitzending van volgende week, tijdens de Keiweek. En daar komen ongelooflijk veel leuke Groningse artiesten langs die ook Stadsplaat zijn. En ik introduceer je ze dit uur een klein beetje. Op dit moment hangt aan de telefoon Jean-Marc. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Hey, een hele goede avond. Jij komt volgende week bij ons spelen tijdens de Keiweek-uitzendingen. En het is een goede manier om even te introduceren. Je hebt net een single uitgebracht. Kun je daar wat over vertellen?
1: Zeker, klopt. Nou, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Jean-Marc. En voor mij is het allemaal nieuw. Ik mag mezelf nu artiest noemen. Heel gek.
0: laten we daar eerst even heel kort. Hoe lang ben je bezig? Wat is je verhaal?
1: Ik ben nu eigenlijk pas een jaar bezig. Wow. En dat komt mede dankzij mijn beste vriend Stefan, zijn artiestennaam is Sire. En hij heeft mij in contact gebracht met Lano 050, mijn producer. En Lano was van, hey, je hebt talent, jongen, doe er wat mee. En ik had het geluk dat ik met hem heel veel muziek kon maken. En eerst was het een soort hobby. En nu is het echt een uit de hand gelopen hobby. Dus,
0: wat goed.
1: op die manier is het gelopen.
0: Ja, lekker. En, ja. En dus er is net een nieuwe single uit eind juli, volgens mij 31ste.
1: Klopt.
0: En kun je daar wat over vertellen? Wat is het voor single?
1: Ja, Don't Waste My Time is, het valt eigenlijk onder de genre Afrobeats, Afropop en R&B. En het is in het Engels geschreven, want ik kom van Aruba. Ik ben daar geboren en getogen. En sinds ik daar vijf ben, woon ik in Groningen. Dus ik ben een hybride, zeg ik altijd. En Don't Waste My Time is in het Engels geschreven. Meer een soort van, nou ja, dat is mijn moedertaal. En het gaat over liefde, waar we allemaal mee te maken hebben. En dat je soms wel eens iemand tegenkomt en denkt van zo... Ik vind jou zo leuk, maar dat diegene jou ook wel leuk vindt, maar het spannend vindt, eromheen loopt of denkt van, hè? Je merkt gewoon dat iemand niet helemaal erin wil committeren.
0: Ja.
1: En de grap ervan was eigenlijk van, ik schrijf van, hey, vind je leuk, maar do not waste my time. En zo is het tot stand gekomen. En tot nu toe hele positieve reacties gehad.
0: Is het gebaseerd op een persoonlijke ervaring, Jean-Marc, of niet?
1: Ik heb aan beide kanten gestaan.
0: Ja, nou wie niet?
1: Ja, toch?
0: Ja, man. Hey, maar dus die single is net uit. Wat zijn de plannen de komende tijd? Ga je live spelen? Ga je nieuwe werk uitbrengen? Hoe ziet het de rest van het jaar eruit?
1: Dat is een mooie vraag, inderdaad. Daar ben ik vandaag ook mee geconfronteerd. Ik ben iemand, ik doe gewoon iets en dan denk ik van, ik zie later wel.
0: Ja.
1: Ik had niet verwacht dat er zo'n positieve reactie op zou... Ja, natuurlijk verwacht je het, maar je denkt niet op deze vlak. Zeg, dat iedereen denkt, oh, wat leuk dat je dit doet. Dus ik denk dat ik even goed met mijn producer ga zitten, Lano, en ga kijken van, hé, wat komt er nog aan? En er is genoeg liggen. Alleen de vraag is, wat gaan we ermee doen?
0: Ja.
1: Dus komt toch wel, denk ik.
0: Nou ja, daar ga ik toch wel vanuit. Als je zo enthousiast begonnen bent, dan moet je ook enthousiast doorgaan.
1: Dat dacht ik al.
0: Ja, mooi. Hey, volgende week kom je bij ons spelen. Feestje bouwen?
1: Klopt.
0: Ja, dat gaat het worden?
1: Ik heb er heel veel zin in en ik heb zelfs een creatief idee mee. Ik wilde graag een Groningse nummer kofferen, maar dan op mijn eigen manier. Dus ik zal er niet te veel over vertellen, maar dan kunnen we het volgende week even zien.
0: Oh, okay, dat, ik ben heel benieuwd. Nice.
1: Ja.
0: Ja, leuk man.
1: Dus ik heb veel zin in.
0: Tof. Hello. Ik ook. Hey, fijn dat je even kort wou spreken. Ik ga natuurlijk je single draaien. En wij spreken elkaar volgende week. En dankjewel. En tot volgende week.
1: Jij bedankt en tot volgende week. Heel veel zin in.
0: Hey, super. Hoi hoi. Hello. Ik ga hem draaien. Dit is Jean-Marc en Don't Waste My Time.

Volgende week live bij ons in de studio. Dit was Shamar. We gaan het even hebben over artiesten die in Groningen komen optreden. De afgelopen weken hebben we het gehad over grote namen die in Groningen hebben gespeeld. Of grote namen werden nadat ze in Groningen hebben gespeeld. Ik bedoel Nirvana, The White Stripes, noem ze maar op. Maar ook natuurlijk al enorme namen zoals Green Day en Fall Out Boy. Adele, Snoop Dogg, we kunnen nog wel even doorgaan. En dat gaan we dus ook doen. Want ik neem je mee naar 23 juni, nog niet zo heel lang geleden, 2022... het Stadspark, om precies te zijn. Het concert was oorspronkelijk gepland voor 2021. Maar ja, vanwege de coronapandemie werd dat uitgesteld naar 2022. En ondanks de bloedhitte van die dag staat de drafbaan donderdagavond vol muziekliefhebbers. Er komen ruim 50.000 mensen naar het Stadspark, jong en oud. En plots begint het optreden. En alles gaat in een stroomversnelling voor maar liefst 3 uur lang. De bandleden komen op en barsten los met het nummer It's So Easy. En het publiek headbangt erop los, zoals je mag verwachten. Aan het einde van de avond is 1 ding duidelijk. Guns N' Roses, want daar hebben we het over, zijn levende legendes. Was het goed? Muzikaal? Zeer zeker. Zangtechnisch? Matig. Was het tof? Absoluut. Het was mijn intentie helemaal niet om er naartoe te gaan, maar als ze dan toch bijna in je achtertuin staan, ja, dan moet je ze gaan zien. Een paar dagen daarvoor was Fall Out Boy Fall Out Boy Weezer en Green Day. Dat is mijn muziek. Maar toen deze gasten van Guns N' Roses daar stonden, dacht ik, ja, daar gaan we naartoe. En daar heb ik geen spijt van gehad. In 2022 stonden ze er dus in het Stadspark in Groningen. En of ze ooit nog terug gaan keren, ik vermoed van niet. Dus daarom gaan we ze in ieder geval nu wel draaien. Dit zijn Guns N' Roses en Welcome to the Jungle.

Groningen kent een levendige muziekscene. En dat is niet iets van de afgelopen jaren, maar gaat terug tot de vroege jaren 60. Het is tijd voor de Stadsruis Tijdmachine. We gaan terug naar het jaar 1989.

Zijn grote doorbraak volgde in 1992... toen hij op het Kamarettenfestival in Rotterdam... zowel de publieksprijs als de persoonlijkheidsprijs won. Vanaf dat moment was hij landelijk bekend als cabaretier... en begon hij met het maken van succesvolle cabaretvoorstellingen. Naast zijn theaterwerk was Arno ook veel te zien en te horen... op radio en televisie. Hij werkte onder andere voor de Tros, de Caro, de Vara en RTV Noord. Vooral in Groningen werd hij een vertrouwd gezicht... met programma's als Arno's Oetgrun, de Stembus, Van de Partij en De Week Bekeken. Ook presenteerde hij jarenlang Arno's Aperitief tijdens het Noorderzon Festival. Ook op muzikaal gebied was Arno net zo actief. Hij bracht meerdere albums uit, waaronder Kamer 3, Zielenzwerver, Zitzak, 12 Ambachten, 13 Liedjes en 15 Jaar Lang en Gelukkig. In 2019 werd bij Arno een tumor in zijn keel ontdekt. Ondanks behandelingen keerde de ziekte terug. En op 20 januari 2023 overleed hij op 61-jarige leeftijd. Dit is, vanuit de tijdmachine, Arno van der Heijden en De Vief.

met plofiets over Engelbert Noorstad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar Schouw was lange en de snijjouw mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net of heile stad, mooi tegen.

ze kreeg geen vat op die. De wie was er voor eeuwigheid en den om de bie. Je was niet mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wie. Een verre knal, een wolk van stof, en met een kaal geboor, zaten alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar stad zou gaan, dan hadden wel de kolen voor de vief, die hadden hij.

Marieke Hooijen, Marieke Klooster en het Speak Me. Ja, en daarvoor hoorde je Arno van der Heijden met De Fief. En ja, ik moet toch een beetje lachen, want er is een hele generatie... en misschien ook de generatie die toevallig nu luistert... die geen idee heeft dat er op de plek van de Euroborg... vroeger vier enorme schoorsteenpijpen stonden. En daar... zingt Arno over De Fief. Je luistert naar Stadsruis, het radioprogramma hier op Oog Radio... dat in het teken staat van muziek uit de stad, uit de gemeente, uit de provincie. Maar mijn computer is op dit moment erg fan van Marieke Klooster. Ik kan er helemaal niks anders in zetten, dus je moet mij even een seconde geven. Oh god, het gaat helemaal verkeerd. Ik was namelijk wel op zoek naar nog een Marieke, maar... Oh, dat gaat niet helemaal lekker, jongens. Volgens mij worden we gehackt. Ik was op zoek naar wel nog een Marieke. Alleen, de Marieke Klooster. Namelijk Marieke Schenk. Dus die ga ik voor je draaien. Ik heb er inmiddels gevonden. Ook zij is stadsplaat geweest in ieder geval. En ik draai er nog met heel veel plezier. Want ik vind het een ongelooflijk lekker liedje. Dit is Marieke Schenk en Adrenaline.

0: Thanks hoor je aan Buzzin. Ja, die beste man die poepte toch ook de een naar de andere hit uit, hè? Tenminste, zo lijkt het. Er komt bijna wekelijks volgens mij nieuwe muziek uit Blank zijn koker. Het is 7:55, dat betekent er nog 5 minuten op de klok... en dan zit deze stadsruis erop. Nog eventjes een kleine herhaling. Gewoon omdat het een hele leuke uitzending gaat worden. Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag... zenden wij van 5 tot 8 live uit tijdens de Keiweek. Dat doen we vanaf de Grote Markt, of althans vanuit Wijk. En dat zit aan de Grote Markt. Daar zenden we 3 dagen lang uit. Er komen gasten, er zijn reporters die de stad ingaan... die de sfeer gaan proeven onder de studenten. En er zijn artiesten die komen spelen. Het afgelopen uur heb ik je een aantal kennis laten maken... zoals Shamar, die komt optreden. Het Voorwoord komt optreden. Nienke Witkamp komt optreden. Kira Dekker komt op. Nou ja, goed. Gewoon lekker luisteren volgende week. En nog even de herhaling oproep, want dit vind ik toch belangrijk. Maak je nou muziek? Breng je binnenkort wat uit? Een single, een EP, een CD, een plaat, een cassetteband, het zal allemaal. Als jij denkt, potverdorie, wat maak ik fijne muziek? Ik wil dat dat gedraaid wordt. muziek@oogradio.nl. Mail dat, doe dat vooral. Want wij zijn altijd op zoek. We willen heel graag onze local heroes promoten hier op de radio. En graag draaien, zeker in dit programma... dat geheel op die muziekscene draait, om het maar even zo te zeggen. Dus doe dat, muziek@oogradio.nl. Ik heb nog eentje voor je klaarstaan. En dit is misschien wel de grootste artiest... van de afgelopen jaren uit Groningen. Dan heb ik het natuurlijk over Kraantje Papi. Dit is Jongen van de Stad... Dank je. Nee, met je dikke vingers. Blijf er dan ook vanaf. Dit is... oh god, nou is hij weg. Nou jongens, ik merk dat het weekend is. Wacht even hoor. Oh, dat is hij alweer. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een fijn weekend en tot volgende week. Dit is Kraantje Papi.
1: Gewoon van, ja.
0: En Jongen van de Stad.
1: Wat is er nou echt leuk aan Groningen?
0: Nou?
1: Eén ding.

0: max en ik vul hem tot de raam met de bus via Lutje Gas naar het Helpenba. Yeah, slinger mezelf nog even langs de toren. Martini Kerkhof door naar voren. Met Lero, Rosanne en Boris. En daarvoor daar ziet het ziekie van toen. Huilende rappers HR, vrijstaande pilas there on air. Want ik ben niet human, maar dancer.
1: Oh, wat vet jij, jong, krentje papa. Grootje papa. Hey, die andere kerel is jij net.

0: vroeg dat uit. Oh, mooi kijk nou met z'n dingen, met z'n dingen loges. Dikke Rolex.
1: Oh, wat nou?
0: Is dat van Brad, hè? Dikke tattoos. Ah, lekker jongen, met 20 euro de stad in en dan een pak bier drinken, naaienballenbi. Ja, tjammo, en dan nog een beef op de vingerpak in de pep.
2: Oh, hahaha, Kevin.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
6: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
5: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
7: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app...

0: de agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat booking.com maatregelen moet nemen.
3: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
2: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.